0: en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 5.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: De loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
4: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
2: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
5: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
6: Zou ze ook morgen willen invoeren?
5: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
2: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een hele goedemorgen op deze woensdag, de 10e juni van het jaar 2026. Welkom bij de woensdageditie van De Ochtendmix. We zijn begonnen met Peter Allen. En we zijn niet begonnen met Peter Allen. We zijn begonnen met John Kincaid en Dreams Are Ten a Penny uit 1973. En daarna kwam voorbij Emmylou Harris en Mr. Sandman uit 1981. En als u denkt dat zijn de enige twee nummers die ze draaien in de ochtendmix, nee, we gaan nog veel meer draaien. We hebben natuurlijk de vaste rubrieken en we hebben ook weer uw verzoekplaten die u kunt doorgeven aan de vrouw die aan de andere kant van het glas zit. Goedemorgen Rina.
1: Goedemorgen Rob en goedemorgen luisteraars.
0: Je bent weer.
1: Ja, ik ben er weer. Ik hoor mezelf niet zo goed, maar dan kan jij een klein beetje naar boven schuiven, denk ik. Ja.
0: Beter.
1: Nu kom ik beter door. We gaan van alles doen, hè. Dat wil jij weten. En dat willen de luisteraars ook weten, denk ik. Hè. Zo direct het weerbericht. En we gaan eerst naar de wijkschijf straks. Maar dan het weerbericht, een stukje instrumentaal. We hebben nog wat leuke platen. Als u geen verzoekjes indient, hebben wij nog wat leuke muziek op de rol staan. Maar uw verzoekjes gaan altijd voor. Ja. 025-1-254-958.
0: Zullen we maar gewoon met de wijkschijf beginnen?
1: Laten we dat maar doen.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix. Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix. Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Ja, voor het geval u het niet wist, was dit niemand minder dan Wesley Bronkhorst en was het de wijkschijf. Nou, dat kan u niet ontgaan zijn, want dat heb ik maar eens eventjes drie keer naar u uitgezonden. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, het weerbericht, daar zijn we wel benieuwd naar, want we worden steeds depressiever, Rina.
1: Nou, je zou het ervan worden inderdaad, hè. Het zou nu een tijd moeten zijn van lekker met je zomerjurk zonder jas de deur uit en zo. En vanochtend dacht ik, nee, ik neem de paraplu maar even mee. Want ik weet het niet hoor.

0: Het gaat worden. En dat ga ik u dan nu vertellen, want deze ochtend schijnt vooral in de zuidoostelijke helft geregeld de zon en is het op de meeste plaatsen droog, maar plaatselijk kan er een bui voorkomen. In de noordwestelijke helft is er meer bewolking. De wind uit het zuidwesten is meestal matig, vooral in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Vanmiddag ontstaan er in het hele land buien. Nou, jippie de pippie. Ja. Bij de buien is er kans op onweer, hagel, wel ja, sneeuw, en windstoot. Nou, nog net geen sneeuw, ja.
1: Alle steden, toch kom je terug bij
0: echt,
1: elkaar.
0: Hè? Ik zeg vanmiddag, of vanochtend nog tegen Rob, ik moest 200 meter naar mijn auto lopen bij de supermarkt vandaan in de Muiden. En ik word helemaal doorweekt. Ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk om deze tijd van het jaar? Maar goed, het kan, hè. Nou, hagel en windstoten had ik al gezegd. Met wat zon tussen de buien door wordt het een graad of 17. De wind komt uit het zuidwesten en later uit het westen en is zwak tot matig. Aan zee soms vrij krachtig. Vanavond komen de buien voor, plaatselijk met onweer. De wind komt uit richtingen tussen zuid en west en is zwak tot matig. En in de loop van de avond neemt de wind af. Nou, als u nu helemaal depressief begint te worden, heb ik toch nog een aardige opsteker voor u. Want tot en met vrijdag blijft het wisselvallig en koel met dagelijks enkele buien. Maar af en toe ook zon. En vooral woensdag is er bij de buien nog kans op onweer. Dat gaat dan verder niet meer door. Want in het weekeinde wordt het waarschijnlijk droog. Waarschijnlijk, hè? Ze houden wel een slag om de arm.
1: Ja, ja, ja.
0: In het weekeinde wordt het waarschijnlijk droog. Komt er meer ruimte voor de zon en wordt het warmer. En Rob die heeft al even naar de volgende week gekeken. Ja. En die zegt, volgende week wordt het heel erg warm, hè?
1: Nou, ik zag al 27 graden voorbij komen.
0: Dat vind ik erg warm,
1: dus
0: ja.
1: Heerlijk. Nou, het weer is zoals het is en daar hebben we geen
0: idee. We kunnen er niks aan.
1: Dankjewel, Rina.
0: Alsjeblieft.

En dat was de instrumentale voor vandaag. En als u denkt, waar heb ik nou in vredesnaam naar geluisterd? Nou, dit was Electronic System. Beetje in de jaren 80 dat de elektronische muziek om de hoek kwam kijken. En toen ging Electronic System dit nummer componeren of indrukken of intoetsen of programmeren misschien wel. En dat heette Coconut. Goed, we gaan even terug in de tijd. En dat doen we dan met Doris Day en een guy is a guy. En daarna hebben wij Lily the Pink van de Scaffold. Die zag ik toevallig voorbij komen. Ik denk, nou, maar dat is leuk. Dat is een nummer wat je niet vaak op de radio hoort. Die gaan we ook maar even draaien. Trouwens, 0251-254-958 voor uw eventuele verzoekjes.

0: ochtendmix.
1: Ja, en ik ga een stukje lezen wat misschien voor de senioren heel leuk kan zijn. Dus pakt u ondertussen even pen en papier. Of misschien heeft u dat altijd al standaard naast u liggen. Want we gaan samen op de fiets voor een gezellige seniorendag. Bent u graag actief en houdt u van gezelligheid? Stap dan op woensdag 17 juni, dat is dus volgende week woensdag, op de fiets voor een sfeervolle ontmoetingsdag. Speciaal voor senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heiloo en Heemskerk. Tijdens deze gezamenlijke fietstocht leggen deelnemers een afwisselende en prachtige route van ongeveer 20 kilometer af. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook vooral om ontmoeten, genieten en samen een leuke dag beleven. Na de fietstocht staat er een gezellig programma klaar in Sporthal de Enterij in Limmen met koffie en iets gezelligs. Gevolgd door een kennismaking met het populaire spel Cornhole. Dat is een eenvoudig en gezellig werpspel waarbij zakjes op een speelbord worden gegooid om punten te verdienen. Vervolgens genieten alle deelnemers van een heerlijke lunch. Daarna stappen we weer op de fiets voor de terugtocht naar de eigen gemeente. In totaal kunnen er 100 senioren aan deelnemen. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Dus snel aanmelden is daarom aan te raden. Nou, u zit dus waarschijnlijk al met uw pen en papier gereed. De datum, die is dus woensdag 17 juni. De starttijd is 9:45 'smorgens. Waar gaat u dan starten? Nou, bij het gemeentehuis van Castricum of het gemeentehuis van Heemskerk. De afstand is ongeveer 20 kilometer. De kosten zijn €10 per persoon. En daar zit dus inclusief bij de koffie, de activiteiten en de lunch. Dus ja, persoonlijk denk ik, nou, daar haal je niet eens een patatje voor tegenwoordig. Kosten dus €10 per persoon. En de fietstocht is tijdens het WK voetbal. Niet dat er dan een wedstrijd wordt gespeeld, maar in deze periode van WK voetbal. Het is dus leuk als u uw fiets een beetje oranje versiert of in ieder geval iets oranjes aantrekt. U kunt aanmelden bij www.teamsportservice.nl /Kennemerland/senioren. Dit herhaal ik nog even. Teamsportservice.nl /Kennemerland/senioren. Lukt online aanmelden niet? Bel dan 088-203-7340. 088-203-7340. Pak deze kans om actief bezig te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van een gezellige dag op de fiets. Ze kijken naar u uit.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: kennen haar van grote hits als Babushka, maar natuurlijk ook Wuthering Heights, Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes. Het is even over 10:30, 10:50 om precies te zijn. Oh, we zijn 10 minuten te laat. Ah. En dat betekent dat het tijd is voor Rondje Holland. We hebben al een luisteraar die even aan de lijn hangt. Die gaat straks een verzoekje bekendmaken. Maar eerst dus het volgende.
1: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.
2: Nou, ja. Vertel. Ja. Dat gaan we inderdaad doen. We gaan terug naar, helemaal naar 1970. Dan gaan we naar 1986 ook nog. En ook nog naar 1995. Dus ieder decennia komt aan de beurt. In 86 had Robert Long een hele grote hit met Iedereen Doet Het. Dus daar gaan we zo dadelijk... luister je in de tekst. Daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Dan een favoriet nummer van mij. Er zijn heel veel van favorieten. Maar Hearts of Soul, en dan kijk ik even naar jou. Die hebben meegedaan met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival in 1970.
0: Ja.
2: En dan heb ik het over Waterman. En Rutje Kot, daar heb ik heel veel concerten van gezien in de jaren 90. En zeker als ze dit nummer zong, dan stonden de mensen bij wijze van spreken op de stoelen. Was de Stad Schouwburg niet zo blij mee, maar dat bracht het liedje nou eenmaal met zich mee.
0: Oh, daarvoor moet hij verbouwd worden.
2: Ja, daarvoor moet hij verbouwd worden, ja. Ik ga door. Dat wordt het derde nummer van het Rondje Hollands.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is de ochtendmix. Met een rondje Hollands.

0: Ik ga door. Dat zong Ruud Jacot in 1995 naar hele hoge hoogtes op de top 40, waar we het zo dadelijk ook nog even gaan hebben. Daarvoor hoorde u Waterman van Hearts of Soul en Iedereen doet het. Dat zong Robert Long in 1986. Dat was ons rondje Hollands voor vandaag. Dan gaan we meteen naar een verzoekje die we binnen hebben gekregen van Toon Minnebo. Hij wil heel graag een plaatje laten draaien voor Lydia, natuurlijk zijn eigen lieve Lydia, maar ook voor Rob en voor mij. Nou, doe je ons ook een plezier mee, Toon. En vorige week hebben wij al eens Tom Jones gedraaid met een hele toepasselijke titel. En dat, of we dat nog een keertje wilden doen, want Lydia was daar heel blij mee. She's a lady. Maar dan gaan we ook nog even meteen de top 40 erbij pakken, want die krijgen we erachteraan, achter dat verzoekje. Top 40 uit van 5 juni 1976, dus dat is alweer 50 jaar geleden. Toen kwamen er al wat nieuwe binnenkomers waar we uit konden kiezen. Ik zie hier ook eentje staan. Hadden we ook kunnen doen, Rob, maar jij kiest. Dus jij hebt de eerste drie, dat was This Melody van Julian Clare, Sweet Love van Ferrari, de man die zo waardeloos Engels zingt, en Could It Be Magic van Donna Summer. Dus daar is een nieuwe gekomen, This Melody van Julian Clare. Wil je wat zeggen? Want je zet je microfoon open.
1: Nee hoor, bij de afgelopen maandag hebben we Corrie Konings gedraaid. Hebben we alle Heemskerkers blij gemaakt, want dat was de hoogste binnenkomer. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb zo'n heel apart gevoel.
0: Dat soms altijd in de kermistent natuurlijk.
1: En gaan we nu?
0: We gaan nu naar Diana Ross en het wordt niet zo'n vlog nummer, maar wel een heel mooi nummer. Dat is Diana Ross sowieso wel toevertrouwd natuurlijk. Love Hangover. Maar eerst even het verzoekje van Toon.
1: En waar kwam die Diana Ross nieuw op binnen?
0: Die kwam binnen op 32.
1: Oh, nou ja, de onderste regio.
0: Ja, maar ze zal wel hoger zijn gekomen in de loop der tijd.
1: Vast wel, ja. Maar eerst Toon.
0: Ja.
2: Het is weer tijd.

0: En na het verzoekje van Toon Minnebo, She's a Lady van Tom Jones, gingen we even terug in de tijd naar de top 40 van 50 jaar geleden, waar Diana Ross met Love Hangover nieuw binnenkwam. Lina, ik kijk naar de klok en ik zie dat het alweer bijna tijd is om afscheid te nemen.
1: Ja, dat gaan we maar even doen dan. Hè. Maar afscheid nemen van het eerste uur. Hè.
0: Eerste uur.
1: Want we blijven gewoon zitten en na het nieuws zijn wij gewoon weer terug.
0: Zeker.
1: Voor een tweede uur waarin u natuurlijk uw verzoekjes mag indienen. 0251-254-958.
0: En we hebben straks ook nog de artiesten die jarig zijn, de bekende mensen.
1: En wat gebeurde er op 10 juni door de jaren heen?
0: Jouw keus.
1: Mijn keus,
0: en zullen we het verklappen? Rondje Frans, hè?
1: Rondje Frans hebben we ook nog, ja.
0: We gaan,
1: voor de liefhebbers.
0: En voor de rest gewoon lekkere muziek.
1: Ja.
0: We gaan eruit met Stevie Wonder en Ma Cherie Amour. En de Partridge Family, de bekende tv-serie met onder andere David Cassidy en Shirley Jones. En I Think I Love You. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.
1: Ja.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag 10 juni 2026. En dat begonnen wij met Almartino Volare. Niet een origineel nummer van Almartino, maar van Continuo, Toto Continuo. Die heeft het ooit gezongen op het Eurovisie Songfestival voor Italië. Won niet, maar werd wel een hele grote hit. En vandaar dat in 1976 Almartino dacht, weet je wat, ik ga dat nog eens even op de plaat zetten. En daarna hadden we Madness en Embarrassment uit 1981. Opstandige jongelui, wel erg grappig vond ik het. Ska-muziek heette dat. En Rina en ik zeiden tegen elkaar, die mannen zijn, of die jongens, zijn ondertussen ook al ver in de 60 of tegen de 70.
1: Moet haast wel, ja. Wij keken ernaar en zij waren volgens mij ietsje ouder dan wij. Dus,
0: ja, dus dat moet haast wel. Nou, ja. We gaan een ochtendmix doen met nog verzoekjes. 025-1-254-958. We hebben nog de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag door de jaren heen. We gaan nog naar Rina's Keus. We hebben een rondje Frans. En we hebben natuurlijk welke artiest is jarig. Er hoort een tune bij. En die gaan we eerst maar eventjes dan activeren, zoals dat heet, ja, in de computer.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en traditiegetrouw zou ik haast willen zeggen, want we doen dit alweer een paar maanden samen. Wil ik natuurlijk eerst alle luisteraars feliciteren die vandaag op 10 juni hun verjaardag vieren. Ik hoop dat u een gezellige dag heeft en dat er een lekker taartje klaar staat en een heerlijk bakje koffie erbij. Dat zou mooi zijn natuurlijk, hè? En dan gaan we pas eens kijken naar welke bekende Nederlanders of buitenlanders jarig zijn. Volgens mij, maar dat mag Rob mij eventjes of corrigeren of het ermee eens zijn. Dave Dekker is jarig. Hij is een Nederlandse musical acteur en zanger. En volgens mij heeft hij ook de rol van Siske de Rat gespeeld.
2: Ja, dat was toen, toen de tijd had je Kai van de Voort, onze Beverwijkse Kai van de Voort.
1: Ja.
2: En ook Dave Dekker. Maar die kinderen waren natuurlijk nog op een leeftijd dat ze maar iets van 20 of 30, weet ik hoeveel, voorstellingen mochten doen.
1: Ja.
2: Dus elke keer kwam er weer een soort rooster. Het is net de ochtendmix. Het is net wie er aan de beurt was.
1: Ja, nee,
2: Dave Dekker is met de Siske de Rat begonnen.
1: Want anders dan was het kinderarbeid. Hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou, daar heeft hij geen last meer van, hoor, want hij is vandaag 29 geworden.
2: Oh,
1: dus hij mag overal optreden waar hij wil. Andy Slek is jarig. Hij is een voormalig wielrenner uit Luxemburg. Een 41 geworden. Esther Ouwehand, Nederlands politica namens de Partij voor de Dieren.
2: Nog?
1: Nog wel. die is vandaag 50 geworden. Faith Evans, het is een Amerikaanse zangeres, maar volgens mij zit zij ook een beetje in het country circuit, is vandaag 53 geworden. Onze eigen Reinoud Oerlemans, ooit begonnen als Arnie. In wat is het ook weer? Goede tijden, slechte tijden. Ja, ik kijk er niet naar, maar goede tijden, slechte tijden.
2: Hij is er al decennia uit, maar hij kwam toch nog even het afgelopen seizoen terug om Jet, zijn moeder,
1: Jette
2: op te halen.
1: Mij. Ja, dat was een mooie.
2: Was
1: die
2: een
1: heb
2: mooie,
1: ik ook even gekeken, hoor.
2: Ja.
1: En ik heb toevallig kort geleden gekeken van wat is deze meneer nou waard? Want die heeft dus een hele goede carrière gemaakt. Hè? Totaal niet meer acterend, maar wel als producer in Amerika, in Hollywood. En meneer schrijft 215 miljoen op zijn bankrekening.
2: Oh.
1: Dus ja, dat is goed gelukt, zou ik willen zeggen. Hij is vandaag 55 geworden. Elizabeth Hurley, de Engelse

0: actrice. Die is vandaag 61 geworden. Margreet Spijker, Nederlands journaliste, maar ook nieuwslezer, kunnen wij ons ook nog wel herinneren. Vandaag 62 geworden. Mensje van Keulen, ik vond het altijd een vreemde naam, Mensje. Ja. Maar Angela Schijfdochter, weet je wel, van Flikker Maastricht. Ja. Die een van haar dochter heet ook Mensje. Ah. Nou, ze is vandaag 80 geworden. En als laatste noem ik een overleden bekende. Zo, ja, maar we willen haar toch even eren. Ze zou vandaag 104 zijn geworden. En dan heb ik het over Judy Garland. En van haar draaien wij.
1: Moeder van, hè?
0: Moeder van Liza Minnelli. Ja. En van Lorna Luft. Laten we die niet vergeten, want die heeft ook een hele mooie stem. Vandaag draaien wij van haar Over the Rainbow.
1: En dat komt natuurlijk uit The Wizard of Oz.
0: Ja.
1: Prachtige mooie film. Begint zwart-wit. En als ze dan in het land van Oz aankomt, dan is de film voor de rest kleur.
0: Ja, mooi, hè?
1: Hier is Judy Garland. We herdenken haar vandaag.

0: Na Judy Garland met Over the Rainbow kwam onverwachts dit nummer uw huiskamer binnen. En dan denkt u misschien, wie zijn het nou? Wie zijn het nou? Nou, het stond in het boekje van Rina. Ik had het nummer ook nooit gehoord. En toen zei jij, Rina, de luisteraars vast ook niet.
1: Nee, het was niet zo bekend van ze natuurlijk. Nee. We hebben het over Journey Kaagman en haar groep Earth and Fire.
0: En het nummer heet 24 Hours.
1: Ja, klopt.
0: Het is weer tijd voor het volgende.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en het is handig als u uw agenda er even bij pakt. Want u moet even iets omkringelen op 20 juni aanstaande. Op zaterdag 20 juni, dat is over 14 dagen ongeveer. Want, nou, over 10 dagen om precies te zijn. Ja, het is vandaag de 10e.
0: Anderhalve week.
1: Ja, ja, ja, want u kunt de hele dag in Beverwijk Centrum blijven.
0: Oh.
1: Ja, en dat is toch wel handig als je dat even in de agenda zet. Want,
0: ja, of naar het Centrum Beverwijk komen als u in Zandpoort woont.
1: Ja, tuurlijk. Ja, als je denkt van, wat zal ik nou eens gaan doen op 20 juni? Nou, vanuit IJmuiden is dat maar een klein kippenstukje. Maar ook vanuit Heemskerk en Castricum en dergelijke.
0: Ja. Ach,
1: goed, want er is namelijk een transportdag. En die beleeft een groot feest voor jong en oud. Op zaterdag 20 juni verandert het centrum van Beverwijk in één groot festivalterrein tijdens de spectaculaire transportdag. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags staat de binnenstad volledig in het teken van indrukwekkende vrachtwagens, live muziek, entertainment en gezelligheid. En het mooiste van dit alles, de entree is gratis.
0: Nou, dat is toch ook wat een winkelcentrum wat gratis is.
1: Ja, nou zeg dat. Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken bij meer dan 50 indrukwekkende vrachtwagens die door het centrum opgesteld staan. Van stoere, moderne trucks tot bijzondere klassiekers. Voor de transportliefhebbers is dit het evenement van het jaar. Maar de transportdag is veel meer dan alleen vrachtwagens. Met maar liefst 3 podia. Met live muziek is er de hele dag volop sfeer en entertainment. Ook de populaire influencer Martijn Kuipers is aanwezig en zorgt gegarandeerd voor extra gezelligheid en publiek. In de kerk wacht een bijzondere verrassing met echt rijdende mini-auto's, terwijl bezoekers op het gezellige horecaplein kunnen genieten van hapjes, drankjes en een ontspannen festival. Sfeer. Daarnaast zijn er unieke attracties te bewonderen, zoals een authentieke stoomauto en een spectaculaire brandweerwagen met paarden. Een prachtig stukje historie dat tot leven komt in het centrum van Beverwijk. En dat is nog lang niet alles, want door het hele centrum zijn verrassende activiteiten, demonstraties en entertainment te vinden voor jong en oud. Ze kijken allemaal naar u uit. Het wordt een fantastische dag vol beleving, muziek en transport. Nog even de praktische informatie. Centrum Beverwijk, zaterdag 20 juni van 10 tot 5. En het is gratis entree.
0: Nou, terwijl vlak voordat jij met dit regio-nieuws begon, hebben we nog een verzoekje binnengekregen.
1: Ja.
0: Die gaan we meteen even doen.
1: Ja. Want Els Sanna die belde. Zij wil graag voor ons en voor iedereen die gezellig aan het luisteren is. Ik hoop dat u het gezellig vindt als u aan het luisteren bent. Ja, laat ik dat er even aan toevoegen. Wij doen ons uiterste best.
0: Anders zit er altijd een knop op. Hè?
1: Ja, nee, laten we dat nou niet doen. We hebben nog zoveel leuks tot 12 uur, joh.
0: Leuk allemaal.
1: Nou, voor iedereen die luistert en voor ons. Stef Bos, jij bent hier.
2: In de ochtendmix. Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
3: Dit lied, ik heb het ooit voor jou geschreven. Was het bijna al vergeten. Liet het zijn voor wat het is. Dit lied, het bleef altijd hier van binnen. Omdat ik bang was om te zingen. Wat ik mis.

0: wilde eigenlijk nooit zingen. Ik hield dat altijd hier van binnen. Omdat ik bang was om te zeggen hoe het is als ik jou mis.
1: Ja. Dat was Stef Bos met zo'n nummer waar je even voor op een stoel moet gaan zitten. Om vooral goed naar de tekst te luisteren. Want het is een prachtig nummer. En we hebben hem te danken aan Elsanna, geloof ik. Ja, want die heeft hem aangevraagd. Nou, als ik nou aan jou vraag, wat wil jij aanvragen? Want er is altijd een soort muzikale keus van Rina.
2: Ja, ik doe er altijd mijn uiterste best voor. Om toch iets bijzonders misschien te verzinnen.
1: Nou, is je weer gelukt.
2: Jawel, hè? Dacht het ook. Dus laten we daar niet te lang omheen draaien. Ik wil graag Ella Fitzgerald horen uit 1956. En Every Time We Say Goodbye.
3: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Ja. Dan ging hij met de trommel, zo. Rain in May, we hadden ook kunnen zeggen Rain in June. Dat had ook nog gekund uit 1981 van Max Werner. En wie is Max Werner, Rina?
1: Hij is de drummer van Kajak, was de drummer van Kajak. En dat hoorden we ook in dit nummer wel, hè. Zijn drumwerk was hier duidelijk aanwezig.
0: Hij zong dus ook zelf.
1: Ja. Ja, oh, maar die jongens die zongen allemaal tezamen in de band. Oh. Ik geloof dat er weinig van Kajak over is, heel eerlijk gezegd. Maar dat zou ik even na moeten kijken.
0: Zonde.
1: Ja, die zijn allemaal redelijk jong overleden, zeg maar. En dan bedoel ik ergens in de 60 of zo, weet je wel.
0: In met en al.
1: Ja.
0: Sommige luisteraars zitten erop te wachten. Dat
1: zou het?
0: Ja, zeker weten. Vertel maar.
1: Rondje Frans gaan we doen. Ja, en ik opeens schoot ze me te binnen. De dames zijn helemaal geen Frans. Alhoewel, ze zijn Canadees. Dus dan kunnen ze ook Frans. Ja. Want je hebt een Frans gedeelte en een Engels gedeelte in Canada natuurlijk. Dan heb ik het over Caton & McCarrigal. En ik was vroeger al helemaal gek van dat nummer. En ik vind het nog steeds heel leuk om naar te luisteren. Complaint pourcent Catherine heb ik het over. Dan gaan we naar Severine uit 1971. Songfestival, Rob?
0: Ja, dacht ook ik. Weer. Ja. Ja, ik dacht 71. Of
1: 71. Klopt, ja. Ja, met une banque, een bank, een arbre en une rue. Daar zit verschil tussen. Hè. Het een is mannelijk, het ander is vrouwelijk. Ja. En dan nog naar Nana Mouskouri. Ja, ze is er ook nog steeds. Hè. Volgens mij is al in de 90 op dit moment. Maar Nana Mouskouri vond ik altijd heel opvallend. Ze had een hele schorre stem als ze sprak. En als ze zong had ze een hele heldere stem.
0: En een mooie bril.
1: Ja, altijd dezelfde. Hè? Ja. En dat hoort u natuurlijk dat ze zo mooi helder kan zingen in Quand tu chantes.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En dan hebben we het natuurlijk over 10 juni door de jaren heen. We gaan naar 1943, want het octrooi op de balpen wordt aangevraagd door Laszlo Biro. Ja, dat is best een belangrijk ding. We schrijven er nog steeds mee, hè? Laszlo is een Hongaarse journalist en uitvinder van de balpen. Tijdens de werkzaamheden als journalist ergert hij zich veelvuldig aan de tekortkomingen van de vulpen. Hij moet het regelmatig bijvullen, maakt de vlekken mee, scheurt het papier. Tijdens een bezoek aan een drukkerij valt hem op dat drukinkt voor kranten veel sneller droogt dan de inkt van een vulpen. Hierdoor ontstaan er geen vlekken. Hij probeert diezelfde inkt in een vulpen te gebruiken. Dat mislukt omdat de inkt een te hoge stroperigheid heeft en daardoor niet door de punt kan vloeien. Hij ontwikkelt een nieuwe penpunt met daarin een kogeltje dat de inkt uit een patroon over het papier uitrolt, in plaats van dat de inkt uit zichzelf over het papier vloeit. Het kogeltje functioneert kogelvrij. Hoe kom ik daar nou weer bij? Het kogeltje fungeert tevens als afsluiter van het inktreservoir en hiermee wordt voorkomen dat de inkt uitdroogt. De balpen is geboren.
2: Nou, een mooi verhaal.
1: Het was een heel luchtig verhaal, maar er komen ook nog een paar hele zware stukken achteraan. Oh. Want we gaan naar 1944. En waarschijnlijk als wraakactie sluiten troepen van de SS Panzerdivisie Das Reich het Franse dorp Oradour-sur-Glane in. Ze verwoesten het dorp, vermoorden 642 dorpelingen in 3 uur tijd en slechts 6 inwoners overleven het bloedbad. Generaal de Gaulle besluit na de oorlog dat de resten van het dorp de functie moeten krijgen van een permanent monument. Het is voor de Fransen het symbool voor de nazi-barbarij. Het dorp is nabij de ruïnes na de oorlog herbouwd. Gaan we naar 67, ook 10 juni allemaal. Het is het einde van de Zesdaagse Oorlog, ook wel de Junioorlog genoemd. Deze oorlog wordt uitgevochten tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Israël behaalt een grote overwinning. Aanleiding voor het conflict was dat Israël er in mei 67 van overtuigd was dat een Arabische aanval op handen was. De beroemdste foto van de Zesdaagse Oorlog is die van 3 Israëlische soldaten die met ontzag kijken naar de klaagmuur nadat zij die bevrijd hebben tijdens de oorlog in juni 67. En ook nog even naar 2025. Bij een schietpartij op een middelbare school in het Oostenrijkse Graz vallen 11 doden, inclusief de 22-jarige schutter. Dus niet alleen in Amerika, maar dat gebeurt dus ook in Oostenrijk.
2: Kan me dat nog herinneren? Vorig jaar, precies. Jaar geleden.
1: En dan heb ik, precies een jaar geleden inderdaad, ja. En dan ga ik nog even terug voor als laatste stukje naar 1610. Wij hebben het niet meegemaakt en heel veel van de mensen die luisteren ook niet. Maar Nederlandse kolonisten vestigden zich op Manhattan. Het eiland Manhattan, toen nog het eiland Manhattan, helemaal losstaand van wat dan ook, vestigen de eerste Nederlandse kolonisten zich. De Belg Peter Minuit koopt Manhattan rond 1610 voor de Republiek der Verenigde Nederlanden van Indianen voor ongeveer €680.
2: Zou die het echt gekocht hebben of zouden die Indianen gewoon daarin toegestemd moeten hebben?
1: Nee, ik denk dat... ik ga er even vanuit dat dit echt gekocht is. Okay, we zijn niet allemaal hetzelfde.
2: Nee,
1: hè? Misschien ben ik daar ook wel te rooskleurig in, hoor. Vandaag de dag is Manhattan 1 van de 5 stadsdelen van New York. Dus volledig opgegaan in. En het eiland telt 1.620.867 inwoners. Manhattan staat bekend om zijn wolkenkrabbers, de brede avenues en de vele gele taxis en het financiële centrum Wall Street.
2: Ah. Nou,
1: wat hoort daarbij?
2: Nou, ik denk een plaat opgenomen in die tijd door de kolonisten.
1: Ja, maar dat was toen nog niet zo. Dus dat hebben we niet. Zullen we naar de Manhattan Transfer gaan?
2: Dat vind ik nou eens een heel goed idee.
1: En Chanson d'Amour.

0: Ja, en langzaam maar zeker gaan wij de Manhattan Transfer dichtschuiven. Zo heet dat in radiotermen. We schuiven ze dicht. En wij gaan ons opmaken voor Eindeloos Eimond. Met gewoon Frank Koning. Want het is niet de dag van Pim Geurts. Het is gewoon Frank Koning. En dat zijn we gewoon gewend.
1: Pim Geurts zit nooit... Ik zit vast op woensdag.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, daarom zeg ik ook.
1: En Pim Geurts is op vakantie. Dus die zit lekker met zijn billen in het zand, geloof ik.
0: Kan je dan ook zeggen wie er morgen komt?
1: Morgen zitten Ruud Jansen en ik samen. Nou, ja, wij nemen dat gewoon van elkaar over. Net zoals dat we dat bij de ochtendmix ook met elkaar altijd oplossen. Nou. Maar ik wil graag nog even een jaartal van jullie.
0: Ja. Rob. 1968.
1: 68.
2: Nou, dat had ik ook in mijn hoofd.
1: Nou, dat betekent dus de komende twee uur voornamelijk muziek uit 1968.
0: Oké, gaan we doen. Oké, dankjewel.
1: En als het niet bevalt, dan weten we wie u hebben moet. Ja.
0: In elk geval gaan we heel veel plezier wensen straks met Eindeloos Eimond tussen 12 en 2 op Eimond 360 met Frank Koning. Wij gaan afscheid nemen, Rina.
3: Ja.
0: En volgende week woensdag dan zitten we er weer.
3: Ja.
0: Morgen is er weer een ochtendmix met Ab Jenema. En dan vrijdag met Aad van Ommeren. En dan hebben we diezelfde Frank weer op zaterdag met de ochtendmix. En nou ja, zo gaat het altijd door. Het zijn altijd wel vaste items. Hè? Zo tussen vaste programma's tussen 10 en 2 uur. Dat is wel heel mooi natuurlijk. Goed, we gaan eruit met My Guy van Tracy Ullman. En dan horen wij elkaar weer als duo volgende week woensdag.
3: Ja, bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer.

0: was het weer voor vandaag. De ochtendmix. Tot morgen.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: En je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Goedemiddag, welkom bij Eindeloos Eimond op de 10e juni 2026. Mijn naam is Frank Koning en tot 2 uur veel muziek uit 1968. Verder op het half uur het nieuws, verzorgd door Angela Jansen. En natuurlijk het bioscoopoverzicht voor de komende week. Want er komen wel weer wat nieuwe films aan. Dat en meer in deze aflevering van Eindeloos Eimond. Met veel dank aan Rob, Keese en Rina Haver voor 2 uur. De ochtendmix van vandaag. Nou, wat gaan we doen? We gaan dus terug naar 1968. Dus ik hoop dat iedereen daar een beetje wat mee voelt. Wat gebeurde er allemaal in 1968? Komen we ook nog wel een keertje op terug in de komende 2 uur. Maar muzikaal gezien stond het als een huis. Dit zijn de Equals. En ze beginnen met de titel. En die titel is...

Moni Moni van Tommy James en de Shondells. En daarvoor Baby Comeback van de Equals. Blijven nog even in 1968. Nou, we blijven 2 uur lang in 1968. Straks wat nieuws uit 1968, vind ik wel leuk. Maar eerst The Marbles, Only One Woman. En als ik zo hoog wil zingen, dan moet ik een maatje te klein aan.

onmiskenbare stemgeluid van Demis Roussos, maar toen nog uit Griekenland met Aphrodite's Child. Met onder andere ook Vangelis in de line-up. Dit nummer was een grote hit in heel Europa. Rain and Tears heet het trouwens nog steeds. In Nederland werd ook muziek gemaakt en met succes. We krijgen straks Peter Tettero met Red Red Wine. Jazeker. Peter Tettero was de zanger van de T-set. Maar eerst zijn hier de Golden Earrings met een S nog. En dat klinkt als volgt. Fout. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.

Red, red wine. Ik ben voorlopig, ik ben zelf niet zo van de wijn. Zo, dat is er ook uit. We gaan kijken wat er in Nederland allemaal te doen was in 1968 qua muziek. We kwamen toen onder andere met extremen kwamen we terecht. We hadden natuurlijk net al de Golden Earrings. We hebben net Peter Tetterode gehoord. Johnny en Rijk, die waren ook groot in 1968. La Felicidad was een Spaanse hit. En in Nederland werd het door hun vertolkt met de titel Pa wil niet in bad. Maar eerst gaan we uit de bedstee komen met Egbert Douwe, oftewel Rob Oud van Veronica. Dit is uit 1968. Kom uit de bedstee, mijn liefste.

0: wil niet in bad. Ja, ik kon toen nog, hè, dat je niet in bad ging. Ik begon wel te stinken dan op een gegeven moment, denk ik.
1: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Na een succesvolle eerste editie in 2025 maakt Beverwijk zich op voor de terugkeer van de buurtcamping. En dat gaat allemaal gebeuren vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Dan verandert het Willem-Alexander plantsoen opnieuw in een tijdelijke camping waar buurtbewoners samen met vakantie vieren, nieuwe mensen ontmoeten en ook hun eigen wijk op een andere manier leren kennen. Afgelopen week kwamen de organisatoren en vrijwilligers al een keer samen op de locatie van de buurtcamping. Enerzijds om elkaar al een beetje te leren kennen en ook om de tenten te testen. De organisatie ziet de belangstelling inmiddels flink toenemen. Het loopt best aardig. Ze zitten op hetzelfde aantal aanmeldingen als afgelopen jaar. Dus er kunnen alleen nog maar meer bijkomen. Het lijkt alleen maar groter te worden. Het concept van de buurtcamping is eenvoudig. Buurtbewoners zetten samen hun tent op in het park en brengen 3 dagen met elkaar door. Jong en oud, alleenstaand, gezinnen, vrijwilligers, de hele rottebetut delen er dezelfde ruimte. Niet achter een scherm of via een buurtapp, maar gewoon in het echt. De gedachte achter de buurtcamping is dat door deze ontmoetingen meer verbinding ontstaat in de wijk. Om die ontmoetingen te stimuleren is de camping bewust gemengd samengesteld. Een derde van de plekken is bestemd voor vrijwilligers, een derde voor betalende kampeerders en een derde voor mensen met een kleine beurs. En die mix zorgt dan elk jaar weer voor verrassende gesprekken en nieuwe verbindingen. Wijk aan Zee wil wel bouwen, maar er loopt vast. De plannen voor ongeveer 200 nieuwe woningen op 6 plekken in het dorp zijn door de stikstofregels voorlopig niet uitvoerbaar. Tegelijkertijd neemt de druk op het dorp toe. Jongeren kunnen nauwelijks een betaalbaar huis vinden. Ouderen blijven zitten waar ze zitten. En voorzieningen als school, huisarts en verenigingsleven komen verder onder druk te staan. In de omgevingsvisie zijn eerder 6 locaties aangewezen waar woningen zouden kunnen komen. Het gaat onder meer om camping Aardenburg, het terrein achter Heliomare en de Moriaan. Maar juist die grote locaties lopen nu vast op landelijke stikstofregels. Daardoor is de vraag niet alleen waar er gebouwd kan worden, maar ook wat het dorp kan doen en wanneer er gebouwd kan worden. En wat kunnen we doen zolang dat bouwen niet lukt? Een van de antwoorden ligt in de bestaande woningvoorraad. Ongeveer 20% van de woningen in Wijk aan Zee is niet meer beschikbaar voor gewone bewoning, maar wordt gebruikt om geld mee te verdienen. Door bijvoorbeeld verhuur aan arbeidsmigranten. Jacqueline Makbouli van D66 pleit daarom voor beleid waarbij woningen die nu aan arbeidsmigranten worden verhuurd uiteindelijk terugkeren naar de reguliere woningmarkt. Met andere woorden, als bewoners vertrekken, mogen er niet automatisch nieuwe arbeidsmigranten voor in de plaats komen. De gemeente zou volgens haar kunnen sturen op een lager percentage woningen dat voor dit soort verhuur gebruikt wordt. Voorlopig blijft het echter bij woorden. De eerste steen is op dit moment nog lang niet gelegd. De FNV voerde gisterenmiddag actie in Beverwijk tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Jetten. Want wie ziek is, dreigt de rekening te betalen. Actievoerder Ferdinand Kaal is stellig. Niet over de rug van zieke mensen, want wij kunnen niet meer. De actievoerders kwamen samen op diverse plekken in Beverwijk, onder meer voor de deuren van het Rode Kruis ziekenhuis. De keuze voor die locatie is bewust gemaakt. Het is de plek waar zorg en kwetsbaarheid dagelijks samenkomen. De geplande bezuinigingen op de sociale voorzieningen raken volgens de actievoerders een grote groep mensen direct in hun inkomen en beperken de toegang tot de nodige zorgvoorzieningen. De actie vindt plaats in een periode van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. En vanuit de samenleving klinkt daarom geregeld de vraag of waarom mensen met een uitkering niet simpelweg aan het werk gaan. Kaal benadrukt tijdens het flyeren dat de werkelijkheid voor deze groep wezenlijk anders is. Het steekt de werkgroep dat het kabinet de bezuinigingen presenteert als een noodzaak om het systeem betaalbaar te houden. De FNV wijst erop dat de fondsen voor de WW en de WIA al jarenlang overschotten laten zien. Dat het systeem onbetaalbaar zou worden is volgens de bond dan ook feitelijk onjuist. Dit standpunt wordt ondersteund door verschillende economen en andere politieke partijen. tot slot, de gemeente Beverwijk verlengt het tijdelijke cameratoezicht bij het skatepark, de Blauwe Kikker en de sporthal De Walvis tot en met 17 januari 2027. Hoewel de overlast wel is afgenomen, voelen omwonenden, sporters en bezoekers zich nog altijd niet veilig genoeg. Daarom blijft het cameratoezicht voorlopig van kracht. En ondertussen werkt de gemeente aan verbeteringen om de omgeving veiliger en overzichtelijker te maken. En tot zover het nieuws. Is het de hoogste tijd voor het weer. En dat moet dan nu komen.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat, het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag is het bewolkt. Geleidelijk komen er weer enkele buien deze kant op. En vooral landinwaars is er een kans ook op onweer, hagel en windstoten. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt niet warmer dan zo'n 16 graden. Morgen en vrijdag komt het nog steeds tot regen of tot buien. En is het aanhoudend vrij koel met morgen zo'n 17 en vrijdag 19 graden. En tot zover het nieuws en het weer. Is het tijd voor muziek?

De Bee Gees enorm aanwezig in 1968. En dit is een van de platen die in de hitparades veelvuldig terugkwamen. I've Gotta Get a Message to You. En daarvoor de Small Faces met Lazy Sunday. Voorlopig is het nog woensdag, dus nog lang geen zondag. Weet je, het is best lekker om een keer weer in 1968 te duiken. Muzikaal gezien in ieder geval. Dit zijn de Beach Boys. En dat nummer heet Do It Again.

The Mighty Quinn. Manfred Mann of Manfred Mann. Manfred Mann zeiden daar allemaal. Yay. Morgen begint het WK en dat begint in Mexico. Mexico stopt met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En ook Amerika helpt mee met organiseren. Hoewel je dat afvraagt als je het hebt over de moeilijkheden die ze opwerpen voor zowel spelers als fans van de ploegen. Maar Canada die doet alles wat beloofd is. En dat moeten wij belonen met een nummer van een Canadese artiest. Hier is Raymond Froggatt of Raymond Froggatt. Calola Vita.

Ja, Think About My Baby, The Perfect Little Lady van de Tremolo's. Ik heb nog 3 platen voor je klaar liggen en dan sluiten we dit eerste uur af. Strakjes Pictures of Matchstick Man, eindigen we mee. Sunny Girl van de Hepstars met Benny Andersson in de geledenen, later bij ABBA. En I Can't Let Maggie Go van de Honeybus. Tot straks na het nieuws.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Welkom bij het tweede uur van Eindeloos Eimond bij Eimond 360 op 10 juni 19, 20, 2026. Het was gek, hè, dat je soms toch nog die 19 erin hebt. Ik geloof niet dat iemand er last van heeft, alleen ik. Maar goed, welkom dus bij deel 2 van Eindeloos Eimond. Met het filmoverzicht zo direct. We hebben het nieuws en we hebben ook nog allerlei wetenswaardigheden uit 1968. Want Rina Haver en Rob Keeser, die tussen 10 en 12 de ochtendmix hebben gemaakt, riepen tegen mij, doe maar 1968. Dus we gaan daar muziek van uitdraaien. Bijvoorbeeld deze van The World of Oz. Daarnaast eigenlijk, King Crisis misschien nog. Maar dit was hun grootste hit, The Muffin Man.

Tenminste, ik zag het niet. Het hoorde ik natuurlijk. En dat heette Pretty Polly. Als ik met Ruud Jansen hier zit, dat is meestal op vrijdagmiddag tussen 12 en 2 voor dit programma, dan hebben we altijd de confrontatie. Oftewel de Rolling Stones tegenover de Beatles. En in 1968 waren de heren van zowel de Beatles als de Stones natuurlijk op een hoogtepunt van hun carrière. Vandaar straks Lady Madonna, maar eerst Jumping Jack Flash.

Het bioscoopoverzicht. Vorige week geen bioscoopoverzicht wegens de stroomstoring die we toen hadden en daardoor geen live uitzending konden maken. Maar vandaag dubbel zoveel. Want wat zit er weer in de... Wat noem je dat ook alweer? Wat zit er weer in de... In de pijp. Ja, in de pijpleiding. Goed, we beginnen met een Disney-Pixar bericht. Dat is namelijk dat vanaf 20 juni volgens mij... de nieuwe film van Pixar en Disney op première gaat. En dat is Toy Story deel 5. En het begint met een biosfeestje met Toy Story 5. Deze zomer keert Disney en Pixar Toy Story terug met een gloednieuw avontuur. Betekent dat het hoog tijd is voor een bioscoopfeestje. En dat betekent dat we op zaterdag 20 en zondag 21 juni... Woody, Buzz, Jazzy en de rest van het speelgoed terug zullen gaan zien in Toy Story 5. Speeltijd wordt op zijn kop gezet wanneer ze kennis maken met nieuwe technologie. Het tabletapparaat Lilypad zal spelen ooit nog hetzelfde zijn, ontdek het bij deze nieuwe Disney film. En Pixar film natuurlijk. We zien in een feestje, snel die tickets halen. En hij is er in allerlei verschillende formaten. Dus de originele versie, de Nederlandse versie, de ondertitelde versie, noem het allemaal maar op. Disney is terug. En een van mijn favoriete films, overigens hoor, ook Toy Story 1, 2, 3 en 4. En nu dus 5, ik kan bijna niet wachten. Dan gaan we naar science fiction, thriller, de film van Spielberg. Steven Spielberg, jazeker. Disclosure Day. Universal Pictures brengt een nieuwe bioscoopfilm uit. Die is bedacht door Steven Spielberg. In de hoofdrollen onder andere Emily Blunt, die we kennen van Oppenheimer onder andere. En Golden Globe winnaar Josh O'Connor. Die onder andere in The Crown zat. En Colin Firth doet ook mee. The Kingsman franchise en The King's Speech. Verder nog een aantal andere grote namen. Maar het schijnt weer een fantastische filmervaring te zijn. En die gaan we dus binnenkort zien vanaf 11 juni in de bioscoop. Dan Backrooms. De film is alleen geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder. En denk erom, bij de bioscopen wordt om een ID-kaart gevraagd. Je mag ook niet mee naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Even kijken, wie spelen er mee? Chiwetel, Ejiofor, Renate Rijnwijzen, Mark Duplass, Finn Bennett. Allemaal namen die mij niet zoveel zeggen. Maar het is wel een fantastische film. En voor de mensen die van horror en thrillers houden, nou ja, een must-see. Gebaseerd op het virale internetfenomeen komt de regisseur van de YouTube-serie Wonderkind, Kane Parsons. Wonderkind Kane Parsons. Nu met een zenuwslopende psychologische horrorfilm. Een beklemmend nieuw soort horror waarin de grens tussen werkelijkheid en een angstaanjagende andere wereld langzaam vervaagt. Het gaat over een meubelverkoper met de naam Clark, die een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel. Hij raakt dan opgesloten in een andere realiteit en dat noemen ze dan weer The Backrooms. En dat is dan weer de titel van de film. Therapeut probeert hem te redden, ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes. Kortom, de tijd vervaagt en net buiten het zicht blijkt er ook iets onmenselijks op de loer te liggen. Nou, papapapa. Gaan we naar Obsession. Ook dat is een film voor 16 jaar en ouder. Nadat de mysterieuze One Wish Willow gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus precies waar hij om heeft gevraagd. Maar snel ontdekt hij dat dat een duistere prijs heeft. Met Michael Johnston en in de Indie Navarette in de hoofdrol. Dan Scary Movie, 16 jaar en ouder. Daar gaan we weer. 26 jaar nadat ze aan een wel heel bekend uitziende gemaskerde moordenaar, Ghostface, wisten te ontkomen, zijn nu de core weer de pineut. En daar worden alle horrorfilms genadeloos mee ingesleurd. Marlon Wayans, hij speelt Shorty, Sean Wayans, Ray, Anna Faris, Cindy en Regina Hall, of Regina Hall, die speelt Brandy, keren terug in Scary Movie samen met oude favorieten en nieuwe gezichten voor de liefhebbers van dat genre. En dan Calle Malaga. Dat is een film van Mariam Touzani.
In deze film geniet de Spaanse Maria Angeles, een 74-jarige vrouw in Tanger, van haar rustige leven in de kleurrijke Marokkaanse kustplaats. Maar wanneer haar dochter haar huis verkoopt en gedwongen moet ze op zoek naar een nieuwe plek. En dan besluit ze om haar thuis terug te krijgen. Deze keuze leidt onverwacht tot nieuwe kansen op het gebied van liefde en sensualiteit. Een dramafilm. En niet een dramatische film, maar wel een dramatische film. Nou, als je begrijpt wat ik bedoel. Masters of the Universe. U kent het misschien nog uit de jaren 90. Het zwaard der macht. Ja, ja. Als Prins Adam dat zwaard weer in handen krijgt, leidt het hem terug naar zijn thuiswereld Eternia. En daaraan gekomen ontdekt hij dat het onderdrukt wordt daar door het wrede bewind van Skeletor. Ja, ook die naam komt weer terug in deze film. Voor de liefhebbers van actie, avontuur en natuurlijk ook van de stripserie. Dan Passenger, ook weer alleen 16 jaar en ouder. Jongstel is getuige van een gruwelijk auto-ongeluk. En daarna komen ze erachter dat ze niet meer alleen zijn. Een duivelse gedaante, ook wel bekend als The Passenger, heeft het op hen gemunt. En verandert zo van live bestaan in een regelrechte nachtmerrie. Nou ja, met de hoofdrollen Lou Lobel van The Foundation kennen we die. Jacob Scipio van Bad Boys. En Melissa Leo, die we gezien hebben, zouden kunnen hebben in The Fighter. En dan gaan we naar Corso in Alkmaar. Kastricum. Gaan we naar Blood Simple. Elke keer hebben ze daar weer een filmklassieker. Dit keer ook Blood Simple. 40 jaar geleden kwam de film uit en is nu weer te zien. En wanneer is hij dan te zien? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat ga ik nu even proberen op te zoeken. Donderdag 11 juni. Ja, zeker. 11 juni. Morgen dus. Om 8 uur. Eenmalig. Met Blood Simple leverden Joel en Ethan Coen gelijk hun zwartkomische visitekaartje af. 40 jaar geleden. Een café-eigenaar van een klein dorpje in Texas ontdekt dat zijn vrouw een affaire heeft. En schakelt een privé-detectief in om ze allebei te vermoorden. En dan tot slot het filmtheater Haventheater in IJmuiden. Pak ik er even uit. The Tasters. En dat is een film waarvan ik dacht toen ik zag waar het over ging. Die moet ik zien. Najaar 1943. Als Rosa het oorlogsveld van Berlijn verruilt voor het platteland waar haar schoonouders wonen, ontdekt ze dat de oorlog nog steeds heel dichtbij is. Het dorp waar ze verblijft blijkt namelijk de plek van Hitlers hoofdkwartier, de Wolfschanze. Samen met een groep andere jonge vrouwen wordt ze gedwongen een levensgevaarlijke taak te volbrengen. Ze moet namelijk elke dag de maaltijden van de Führer voorproeven om er zeker van te zijn dat ze niet vergiftigd zijn. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dat er weer in de bioscopen voor de komende week. Dan kreeg ik een telefoontje van Erik. Die wilde graag een plaat aanvragen. Een Engelstalige plaat. Ik weet dat hij liefhebber is van disco. Dus deze lijkt me een hele goeie, Erik. Deze is speciaal voor jou. Hier is Think van Aretha Franklin.

0: Take a Walk in the Sky was dat van de Flower Pot Men. En daarvoor, speciaal voor Erik, Aretha Franklin met Think, de 1968 versie.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Na een succesvolle eerste editie in 2025 maakt Beverwijk zich op voor de terugkeer van de buurtcamping. Van vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli aanstaande verandert het Willem-Alexanderplantsoen opnieuw in een tijdelijke camping met buurtbewoners. Die daar samen vakantie vieren, nieuwe mensen ontmoeten en hun eigen wijk op een andere manier leren kennen. De afgelopen week kwamen de organisatoren en de vrijwilligers al een keer bij elkaar op de locatie van de buurtcamping. Enerzijds om elkaar een beetje weer te leren kennen en ook om de tenten te testen. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. De organisatie ziet de belangstelling inmiddels flink toenemen. Het loopt best aardig. Ze zitten op hetzelfde aantal aanmeldingen als afgelopen jaar en dus kunnen er alleen nog maar meer bij komen. Het lijkt alleen maar groter te worden. Het concept is eenvoudig. Buurtbewoners zetten samen hun tent op in het park en brengen 3 dagen met elkaar door. Jong en oud, alleenstaande, gezinnen, vrijwilligers, allemaal delen ze dezelfde ruimte. Niet achter een scherm of via een buurtapp, maar gewoon in het echt. De gedachte achter buurtcamping is dat door deze ontmoetingen meer verbinding ontstaat in de wijk. Om die ontmoetingen te stimuleren is de camping bewust gemengd samengesteld. Een derde van de plekken is bestemd voor vrijwilligers, een derde voor betalende kampeerders en een derde voor mensen met een kleine beurs. En die mix zorgt elk jaar weer voor een verrassende gesprek, voor verrassende gesprekstoffen en nieuwe verbindingen. Wijk aan Zee wil bouwen, maar loopt vast. De plannen voor ongeveer 200 nieuwe woningen op 6 plekken in het dorp zijn door stikstofregels voorlopig niet uitvoerbaar. Tegelijkertijd neemt de druk op het dorp toe. Jongeren kunnen nauwelijks een betaalbaar huis vinden. Ouderen blijven zitten waar ze zitten. En voorzieningen als school, huisarts en verenigingsleven komen verder onder druk te staan. In de omgevingsvisie zijn eerder 6 locaties aangewezen waar woningen zouden kunnen komen. Het gaat hierbij onder andere om camping Aardenburg, het terrein achter Heliomare en de Moriaan. Maar juist die grote locaties lopen nu vast op landelijke stikstofregels. Daardoor is de vraag niet alleen waar er gebouwd kan worden, maar ook wat het dorp kan doen zolang het bouwen niet lukt. Een van de antwoorden ligt in de bestaande woningvoorraad. Ongeveer 20% van de woningen in Wijk aan Zee is niet meer beschikbaar voor gewone bewoning, maar wordt gebruikt om geld mee te verdienen door bijvoorbeeld verhuur aan arbeidsmigranten. Jacqueline Makbouli van D66 pleit daarom voor beleid waarbij woningen die nu aan arbeidsmigranten worden verhuurd uiteindelijk terug zullen keren naar de reguliere woningmarkt. Met andere woorden, als bewoners vertrekken mogen er niet automatisch nieuwe arbeidsmigranten voor in de plaats komen. De gemeente zou volgens haar kunnen sturen op een lager percentage woningen dat voor dit soort verhuur wordt gebruikt. Voorlopig blijft het nog bij woorden. De eerste steen is nog lang niet gelegd. De FNV voerde gisterenmiddag actie in Beverwijk tegen de bezuinigingsplannen van kabinet Jetten. Want wie ziek is, dreigt de rekening te betalen. Actievoerder Ferdinand Kaal is stellig: niet over de rug van zieke mensen, want wij kunnen niet meer. De actievoerders kwamen samen op diverse plekken in Beverwijk, onder meer voor de deuren van het Rode Kruis ziekenhuis. De keuze voor die locatie is bewust gemaakt. Het is volgens de organisatie de plek waar zorg en kwetsbaarheid dagelijks samenkomen. De geplande bezuinigingen op de sociale voorzieningen raken volgens de actievoerders een grote groep mensen direct in hun inkomen en beperken de toegang tot de nodige zorgvoorzieningen. De actie vindt plaats in een periode van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit de samenleving klinkt daarom geregeld de vraag waarom mensen met een uitkering niet gewoon aan het werk gaan. Kaal benadrukt tijdens het flyeren dat de werkelijkheid voor deze groep wezenlijk anders is. Het steekt de werkgroep dat het kabinet de bezuinigingen presenteert als een noodzaak om het systeem betaalbaar te houden. De FNV wijst erop dat de fondsen voor WW en VIA al jarenlang overschotten laten zien. En dat het systeem onbetaalbaar zou worden is volgens de bond dus ook onjuist. Het standpunt wordt overigens ondersteund door verschillende economen en andere politieke partijen. De gemeente Beverwijk verlengt het tijdelijk cameratoezicht bij het skatepark, de Blauwe Kikker en bij sporthal De Walvis. En dat doen ze tot en met 17 januari 2027. Hoewel de overlast is afgenomen, voelen omwonenden, sporters en bezoekers zich nog altijd niet veilig genoeg. En daarom blijft het cameratoezicht voorlopig van kracht. Ondertussen werkt de gemeente Beverwijk aan verbeteringen om de omgeving veiliger en overzichtelijker te maken. En tot zover het regio nieuws. Dan nu het weerbericht, verzorgd door Rico Schreuder. Vandaag is het licht bewolkt en af en toe komen er weer enkele buien over. Vooral landinwaarts is er kans op onweer, hagel en windstoten. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt niet warmer dan zo'n 16 graden. Morgen nog steeds regen of buien en het is aanhoudend vrij koel, met morgen 17 en vrijdag 19 graden. En dan nu terug naar 1968, naar België, naar Knokke, naar het Songfestival in Knokke, wat toen nog elk jaar werd gehouden. Misschien nu ook nog wel, maar dat weet ik niet. Toen was het in ieder geval een flinke gebeurtenis. Een van de mensen die daar optrad was Marty Wilde. Hij was een grote artiest in Engeland, het begin van de jaren 60. En zijn dochter, Kim Wilde, is later in de jaren 80 ook een grote vedette geworden. Maar dit is dus Marty met Abergavenny.

0: De Engelse versie van het spelletje Commando Pinkelen. Weet je wel, van Commando dit. En dan moest je het nadoen. En dit was Simple Simon Says. En als je het niet deed als Simon het zei, dan was je af. Goed, 1968. We gaan kijken wat er in de top 3 uiteindelijk terechtgekomen is. En dat doen we in de Amerikaanse Engelse hitlijst. Daar werd elk jaar een top 100 samengesteld van de beste platen. De hoogst genoteerde platen van het afgelopen jaar. En was nogal grappig. Want op de... En dan moet ik even goed kijken. Op de derde plaats vinden we Des O'Connor met I Pretend. Op de tweede plaats Mary Hopkin met Those Were The Days. En op de eerste plaats, nou dat houden we nog even een verrassing. Maar dit is dus de top 3 uit 1968, de Engelse top 100.
1: 1968, nummer 3.

laatste, hè? Wat is dat mooi. Oh yeah, en dan die stem. Goed, ik heb nog wat nieuwtjes uit 1968... voordat we aan de laatste plaat gaan beginnen. Plaat, gewoon doen. 4 januari, de val van de Tsjechoslowaakse partijleider Antonín Novotný. En dat betekent het begin van de Praagse lente. Onder leiding van Alexander Dubček. In februari stelt Richard Nixon zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. En de Olympische Winterspelen in Grenoble dat jaar leveren Nederlands successen op voor Carrie Gijzen, Kees Verkerk en Ans Schut. Prinses Beatrix opent in Rotterdam de eerste metrolijn in Nederland. In maart krijgen we voor het eerst kleur in het nieuws van de BBC... en stelt Robert F. Kennedy zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Amerika. En Yuri Gagarin komt om het leven bij een tragische vliegramp. Dan gaan we naar april. In Rome komt een groep wetenschappers en ondernemers bij elkaar voor een bezinning op vraagstukken. En zij richten daarbij de Club van Rome op. Martin Luther King wordt op 4 april 1968 in Memphis vermoord. En Syd Barrett, de oprichter van Pink Floyd, wordt vanwege zijn labiele gedrag en zijn drugsgebruik wordt hij uit de groep gezet. Jim Clark, Formule 1 coureur, komt om het leven tijdens een Formule 2 race op Hockenheim. Gaan we naar mei. De nieuwe Tsjechoslowaakse leiders moeten zich in Moskou verantwoorden voor hun beleid en krijgen de dringende raad om dit in overeenstemming te brengen met de lijn van de broedervolken. In het Quartier Latin op 6 mei 1968 vindt de bloedige maandag plaats. Een van de gewelddadigste dagen tijdens de studentenrevolutie. En in Edinburgh wordt op 16 mei de eerste longtransplantatie in Europa uitgevoerd. En in 1968 maakt Willem van Hanegem zijn debuut voor het Nederlands voetbal elftal. Dan gaan we naar juni. In Billund wordt Legoland geopend, het Legoland Park, dat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat. En Paul Lodewijks wint de TT50cc. Fortuna Sittard wordt opgericht in juli 1968... na een fusie tussen Fortuna 54 en Sittardia. Eerst werd het de Fortuna-Sittardia-combinatie, later FSC... en nog later werd het dus Fortuna Sittard. De Mammoetwet in het onderwijs treedt in werking... en in september wordt Swaziland onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Dan gaan we naar oktober. Gerard Walschap ontvangt uit handen van koningin Juliana de prijs der Nederlandse letteren. En de Apollo 7 wordt in Florida gelanceerd voor een reis van 11 maanden. Waarbij het de raket 163 maal rond de aarde zal vliegen. In november de presidentsverkiezingen in Amerika. Richard Nixon wint van Hubert Humphrey. En in december gaat de Apollo 8 de lucht in. Het is de eerste Amerikaanse ruimtemissie die rond de maan gaat vliegen. En zo zijn we aan het eind van het jaar 1968, maar ook aan het eind van deze aflevering van Eindeloos Eimond. We gaan eruit met Girl of Independent Means. Bedankt voor het luisteren en blijf bij ons. Eimond 360 is er 24 uur per dag. Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met een verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met een nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan, vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gordon Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over.

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement, veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burn in Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: That feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheyde, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachte in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrekken en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples. Die gaat over een veilige reis, wensen aan iemand en het omgaan met afscheid. Staples' krachtige stem en de soulvolle muzikale begeleiding maken deze song tot een hartverwarmende ode aan liefde en steun.

0: of the art.
1: Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. de Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
3: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

0: Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door op te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

for this. Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden. Maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: can make it.
1: Crossroads, sterren van toen.
2: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie, in 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden, dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Chain en Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren, naar waar je vandaan komt, of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen. En over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

0: In the Spotlight.
1: Rick Kennenecht is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn verhalen vertellende stijl en zijn focus op het genre van de country en Americana. Zijn album Tombstone's Last Stand, 13 Ballads, is een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van het Wilde Westen. Met een verzameling ballads die de verhalen van iconische figuren en gebeurtenissen uit de tijd verkennen. Morgan's Last Stand vertelt het verhaal van Morgan Earp, een van de broers van de beroemde Wyatt Earp. Het beschrijft zijn laatste momenten en de dramatiek van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood in Tombstone. Rick vertolkt het samen met Renee Geyer.

De Badge of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

Good Taste in Whiskey van de Canadese zangeres Macon Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert. Dit was de tweede uur van Crossroads. We hebben een geweldige mix van nummers gehoord die de diversiteit van de country vieren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: helpen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zo, dat al nog eens een uur van de platenkast. De eerste hit voor Ian Dury destijds in 1978. Sex and drugs and rock'n'roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Paul Young samen met Sugro Forniciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal in het Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Young. En dat werd een groot succes. Dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keren overgedaan met succes. En ik vind het wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemming meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele.

0: What is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World We Need Is Now. En dat ken je onder andere van Jackie de Shannon van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Een hele mooie, die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

dit de ultieme hippieplaat. Waarom? Het stamt uit de musical Hair uit 1969. En, hoe heet het? Dit is van, even kijken hoor, Fifth Dimension. En dat is Aquarius, Let the Sunshine In, een medley. En The Age of Aquarius, dat wordt beschreven als, even kijken hoor. When the moon is in the seventh house. En dat waarschijnlijk had het deze eeuw moeten gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Want het was, even kijken. Nu moet ik het op gaan zoeken. The Age of Light, Humanity en nog meer moois. Vat het maar even samen. En ja, daar stonden de hippies ook een beetje voor. Hè? Love and peace. Dus ja, ik vind dit gewoon helemaal passie in die tijd. Goed, wie past in deze tijd? Al sinds de jaren 80. Paul de Leeuw, ik heb je lief.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Een mooie van Sting. We'll be together. Mag het over. Dat is wat de mensen bindt. Nu volgende. Dat vond ik hier in de computer. Ik denk, hey, titel komt me niet meer zo bekend voor. Ja, ik word ook een dagje ouder. En het is van de Commodore. Het heet Oh No. Yo-No. Ik denk dat het ongeveer een van de laatste singles is geweest met Lionel Richie. En op het moment dat ik hem hoorde, begon ik hem helemaal mee te zingen. Maar die titel, ik denk van, had ik niet verwacht.

Mooi, hè? Oh, no. Uur is alweer bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt, hallo. En ik zeg, oei, op weg naar het koffiezetapparaat.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Fijn dat je luistert naar Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en ook in deze aflevering de vaste onderdelen. Zoals bijvoorbeeld de parel van Hans Visser en natuurlijk het vat van Vincent. En nog veel meer het komende uur. Maar zoals u van ons gewend bent, we beginnen elke uitzending gewoon staand.

Zo, de kop is eraf. En dat betekent dat we lekker van start kunnen gaan met deze aflevering van Popcircuit. Het waren Freddy and the Dreamers met A Little You. A Brown-Eyed Handsome Man van Buddy Holly lijkt mij een aardig vervolg op deze eerste plaat.

In Nederland hadden we Boudewijn de Groot. In Amerika Bob Dylan. En Engeland had Donovan. Dat was hem met Colors. Nou, we toch in Engeland zitten. Mooie gelegenheid om een plaat van The Pretty Things uit de kast en onder het stof vandaan te halen. The Pretty Things met onder andere Phil May en ook met Dick Taylor, die zijn carrière begonnen was bij de Rolling Stones. Maar goed, lang verhaal. Don't Bring Me Down. Hier zijn The Pretty Things.

The Eve of Destruction. Ik denk een van de beste platen tegen de oorlog in Amerika. Zeg maar, die protestsongs. Dat was Barry Maguire. Snel verder met Nilsson. Hij heeft heel wat platen gemaakt. Maar eigenlijk twee grote hits gehad. En dit is er één van. Everybody's Talking. Mooi hoor.

0: De dochter van All Blue Eyes, Frank Sinatra. Nancy Sinatra was dat met These Boots Are Made for Walking. Later nog een hit geworden van Billy Ray Cyrus. En dat was weer de vader van Miley Cyrus. Het is een hele familieaangelegenheid daar in Amerika. Het zal u niet ontgaan zijn dat in 2019... 50-jarig bestaan van Woodstock werd herdacht. Daar speelde onder andere ook een Country Joe McDonald. En hij zong daar het nummer Fish Cheer and I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Wat een prachtige titel. Daar heeft hij ook een single van gemaakt. Op Woodstock speelde hij niet alleen met de gitaar, maar op de plaat met een hele band en een heel gedoe eromheen. En eigenlijk is dit een grotere tegenstelling, kun je eigenlijk niet, kun je niet vinden. Want het is een ontzettend vrolijk liedje, maar een van de zinnen die je regelmatig terug kan komen, to have your boy sent home in a box. Dus dat je vanuit Vietnam in een kist wordt terug, dat je je kind terugkrijgt in een kist. Oftewel, het is eigenlijk een heel verdrietig lied. Maar als je het hoort alleen, dan weer niet.
1: Give me an F! Yeah! Give me an F!

0: Mac en Katie Kissoon van die huppelfiguren, weet je wel. Altijd blij, altijd vrolijk. Freedom was dat. En dan krijgen we nu... Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
1: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent, ja hoor, het is weer binnengerold. En we hebben weer een aardige datum gevonden vandaag, namelijk 28 juli. Juli, om het eventjes zo te doen. Wat gebeurde er... Oh, sorry, 27 juli. 27 juli, ja. Moeten we niet opschieten, 27 juli is vroeg genoeg. 27 juli dus. In 2014 was de slag bij Bouvines. En in 1866 werd de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa gelegd. Ja, ja, ja. In 1890 op 27 juli schiet Vincent van Gogh zichzelf in de borst met een pistool. Aan zijn verwondingen overlijdt hij 2 dagen later op 29 juli 1890. In 1909 is het de tweede dag van de tragische week in Catalonië. Een opstand die hardhandig neer wordt geslagen. En in 1940 op 27 juli maakt Bugs Bunny zijn entree in de cartoon A Wild Hare. In 1990 de laatste Deugevo, het lelijke eendje, komt van de lopende band in de Citroën fabriek in Portugal. Ach, gossie. En wij gaan iets dieper in op 27 juli 1953. Want op die datum wordt er een wapenstilstand gesloten tussen Noord- en Zuid-Korea. Thailand was al sinds 1950 verwikkeld in een burgeroorlog. Een oorlog die ook wel de enige hete oorlog van de Koude Oorlog is genoemd. Bij het sluiten van de wapenstilstand werd onder meer afgesproken dat er een demarcatielijn en een gedemilitariseerde zone moest komen. De grens tussen beide landen loopt sindsdien ruwweg langs de 38e breedtegraad en verschilt amper van de grens die voor het uitbreken van de oorlog tussen beide gebieden was getrokken. Winnaars kent de oorlog niet, wel slachtoffers. Hoeveel burgers en militairen door de oorlog precies omgekomen zijn is onbekend. De Verenigde Staten zeggen ruim 30.000 man te hebben verloren en China houdt het aantal doden op 145.000. Dat was in ieder geval in 1953 op 27 juli. Dan moet je daar een plaat bij bedenken en dat hebben we ook gedaan. Hier zijn de Boys met Give Up Your Guns.

omdat de Koreaanse oorlog beëindigd werd op 27 juli. In het vat van Vincent draaiden we The Boys met Give Up Your Guns. Tijd voor een hit uit Duitsland. Ik vind dit een van de betere Duitsstalige nummers ooit. Juliane Werding met Geh nicht in die Stadt.

Blijft schitterend om Bob Marley live te horen spelen. Get up, stand up, Bob Marley en The Wailers. En dan is het langzamerhand ook tijd voor de parel van Hans Visser. De parelvisser, de parelvisser. Een pareltje uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dit keer is dat er eentje van Hank the Knife en The Jets. Als parel van Hans Visser deze week, The Guitar King.

verder zat er een clipje van bestaat, ik geloof in Top Op. Het is werkelijk te kneuterig voor woorden. Maar desalniettemin leuk om weer eens te horen. The Guitar King van Hank the Knife and the Jets deze week. De parel van Hans Visser. We gaan naar het stemgeluid van Andy Fairweather Lowe. Hij was de specifieke zangstem van de formatie Amen Corner. Bend Me, Shape Me, Hello Susie waren grote hits. Maar deze mag er ook zijn. Hier zijn de Amen Corner met Gin House.

Ja, prachtig. Gin House Blues van The Amen Corner. We zitten al in de jaren 60, maar we gaan nog ietsje verder terug naar de jaren 60. We gaan de band dus even terugspoelen. En komen dan terecht bij de formatie Dave Clark 5. Ken je deze nog? Glad All Over.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed man.
5: Ja, tot dan.
4: Kom uit Rotterdam, ja.
5: Alles leeg.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
6: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Zeil bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort Huisradio. Klopt. Met de komst van de 360.
11: Dit is de streekomroep van BBB. Ik ben Velsen.

0: alle frequenties. Nieuws uit Eiland.
1: Check
0: Eiland
1: 360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eiland 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemsterk, Beverwijk en Velsen.
3: Het volgende uur achter.
4: Nee,
3: deze keer voor de grondmuziek.
4: Met Dick Slofstra.

Goedenavond, hartelijk welkom bij Voorgrondmuziek. De microfoon staat wat hard. Ik blaas jullie waarschijnlijk helemaal van jullie boksen weg. Daar heb ik wat aan gedaan, hoop ik. Nog iets zachter lijkt me. Zo is het beter. Goedenavond dus, Voorgrondmuziek. Het programma met Voor Elk Wat Wils. Waar we de hele aardbol over reizen op zoek naar interessante en mooie muziek. En dat leidt tot een heel divers geluid. En diversiteit vieren we in dit programma. Omdat iedereen er mag zijn en omdat iedereen van waarde is en wat kan toevoegen. Ook vanavond daardoor weer een bonte stoet van artiesten en muziek. Kom van je eigen erf af, zou ik willen zeggen, en voeg je in die stoet. En geniet van het mooie en goede van ook andere culturen. Want diversiteit en verbinding is waar het in Voorgrondmuziek om draait. Welkom in dit muziektheater, welkom bij Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering van Voorgrondmuziek met het Belgisch-Brusselse collectief Jean Toujours. Zij staan garant voor een opwindende mix van groove, blazers en accordeons. En dat hebben we gehoord bij de energie van een rockband, de improvisatievreugde van een jazzcombo, de openheid van muzikale avonturiers en het charisma van straatartiesten. Delen zij hun poëtische en scherpzinnige observaties over de maatschappij. Voeg daar een vleugje typisch Brusselse zelfspot aan toe en je weet dat je een prachtig feestje te wachten staat. Het geluid van de band is bovendien sterk verbonden met de multiculturele identiteit van Brussel. Hun nummer Ici Bruxelles, Brussel, hier groeide uit tot een soort alternatieve Brusselse stadshymne. Ja, en Voorgrondmuziek die zou eigenlijk ook zo'n hymne moeten hebben. Want ja, Voorgrondmuziek is toch sterk verbonden met de ook multiculturele identiteit van Eimond 360. Over de volgende artiesten schreef clofmac.com het volgende. Je zou Sarah Parkman, het is een Zweedse zangeres en muzikant, misschien zeg je gewoon Sarah Parkman, kunnen omschrijven als een natuurkracht. Want haar muziek heeft een inherente intensiteit. Die lijkt te putten uit elementaire bronnen. Luisterend naar haar zang en haar zeer originele arrangementen worden we voortdurend herinnerd aan wilde en onbekende landschappen en onze kleinheid daarin. Maar ook aan onze tuinen, de dingen die we cultiveren, de minuscule, persoonlijke en vergankelijke dingen die ons leven bepalen. Einde citaat. Recent verscheen haar vierde soloalbum Aster Atlas. En ik laat van dat album de song Paradiset horen. En over dat nummer schreef dezelfde website: het combineert schurende, experimentele vioolklanken met gepassioneerd gezang dat steeds krachtiger wordt. Dan volgt een moment van ontspanning. Voordat modderige elektronica, bewerkte beats en extatische synthklanken strijden om de overhand. Een soort duistere industriële folk botst met euforische eurodance. Het idee van het paradijs zit er zeker ergens in, maar om het te bereiken moet je door een soort niemandsland reizen tussen de rave en het graf. Sarah Parkman.

Wet Leg is een Britse indie rock band die afkomstig is van het Isle of Wight en bestaat uit Rian Teasdale en Hester Chamber. Beiden nemen zowel de zang als het gitaarspel voor hun rekening. Hun debuutalbum, ook Wet Leg geheten, kwam uit in 2022. En het album was zeer succesvol en werd genomineerd voor de Grammy Award voor het beste alternatieve album. Van de opvolger van dat album, die vorig jaar verscheen, draaide ik Mange Tout. Een lied dat gaat over iemand die zich opdringt aan de hoofdpersoon en daarmee in haar weg staat en het beste snel kan ophoepelen. Op 15 mei jongstleden verscheen Walila, de derde single en daarmee de derde vooraankondiging van het nieuwe album Ndigubani. In de Zuid-Afrikaanse taal Xhosa betekent dat Wie ben ik? Van Bongeziva Mabandla, een van de van Zuid-Afrika's meest onderscheidende en emotioneel aangrijpende artiesten. De track Walila is een theatrale en duistere, speelse meditatie over karma, verantwoordelijkheid en emotionele rechtvaardigheid. Wat begint als een simpel gitaaridee ontvouwt zich tot een levendig verhaal over de gevolgen van iemands daden, die uiteindelijk ook degenen inhalen die daarbij zelf pijn hebben veroorzaakt. Een levendig verhaal waarin Bongeziwa Mabandla naast introspectie en drama ook humor verweeft. Walila.

0: was Abadji, Armeense zanger en songwriter, componist en multi-instrumentalist. Abadji werd in 1958 geboren in Beirut als zoon van een Griekse vader en een Armeens-Libanese moeder die afkomstig was uit Istanbul. Abadji is een fervent verzamelaar van instrumenten van over de hele wereld. Hij bezit er meer dan 300 en die heeft hij verzameld tijdens zijn reizen en concerttournees in vele landen. Hij stelt zichzelf tot doel om elke 4 tot 5 maanden een nieuw instrument te leren bespelen. Ik liet zijn song Kibran horen uit 2000. Komt dat nummer uit het jaar 2000. Dat nummer is inderdaad een eerbetoon aan de Libanees-Amerikaanse schrijver en dichter Khalil Kibran. We gaan naar een aanmerkelijk jongere artiest. In 2007 geboren Alba Flores. En dat vond plaats in Barcelona. In haar muziek brengt ze Latijns-Amerikaanse pop, ballad ritmes en traditionele Spaanse elementen samen. Dit is Entre Sobra y Sobra, Me Falta, een lied van Antonio Carrasco en dat stamt uit 2020. Tussen de restjes van jouw liefde mis ik jou.
1: Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera,

Ja, ik roep vaak, zelfs als je de gezongen woorden niet verstaat, kan muziek je toch raken. En dat geldt in een bepaald opzicht zeker voor het lied dat we zojuist hoorden, Prisen Collinensinain Ciusol, van de Italiaan Adriano Celentano. Want de liedtekst is geschreven in een fantasietaal. Celentano, die begin jaren 70 een gevestigde artiest in Italië was, had een grote interesse in Amerikaanse muziek, met name rock'n'roll. Hij bewonderde de klank en de flow van de Engelse taal in die muziek, maar besefte ook dat veel Italiaanse luisteraars de Engelse teksten niet begrepen. Hij besloot een nummer te maken dat de fonetiek van het Amerikaans-Engels nabootste, maar in werkelijkheid qua tekst betekenisloos was. Met deze bizarre en tegelijkertijd briljante creatie beoogde Celentano de universele kracht van ritme en melodie boven taal te benadrukken, wat in dit programma vaak ook aan de orde is, en de barrières van communicatie bloot te leggen. Esta noche y la rosa is een lied uit 2005 van de Belgische flamenco-gitarist Meerdin de Kouter, artiestennaam Meerdin. Het verscheen op zijn album Nofar uit 2005... en daarin horen we ook de Antwerpse zanger en folkmuzikant Wannes van der Velde. Het nummer combineert flamenco-invloeden met Vlaamse poëtische elementen, iets wat kenmerkend is voor Meerdins werk. De liedtekst is gebaseerd op het gedicht Dien avond en die rozen van Guido Gezelle uit 1858. Het thema daarvan is, van dat gedicht, vriendschap en liefde, daarvoor zijn twee partijen nodig.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Daniel Lemma. En in 1970 in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa geboren Ethiopisch-Zweedse zanger. Want hij werd toen hij klein was geadopteerd door wat later werden zijn Zweedse ouders. Hij bracht op 29 mei jongstleden een album uit dat getiteld is Danny, samen met de begeleidingsband Hot This Year Band. Die band bestaat uit enkele van de meest vooraanstaande muzikanten in de Scandinavische reggae scene. In 2016 hadden ze al een eerder gezamenlijk album gemaakt, Daniel Lemma en de Hot This Year Band. Common Ground heette dat. En die titel hint uiteraard op de verbondenheid tussen Jamaica en Ethiopië, omdat de Ethiopische keizer Haile Selassie door de Jamaicaanse Rastafari-beweging wordt beschouwd als hun messias en zelfs als de reïncarnatie van God. Zijn kroning in 1930 werd door de vroege Rasta's gezien als de vervulling van Bijbelse profetieën, waarmee Haile Selassie het centrale symbool werd van spirituele verlossing, zwarte bevrijding en Pan-Afrikaanse eenheid. Van het nieuwe album Danny liet ik de titeltrack horen. En dat nummer vertelt het waarschuwende verhaal van Danny, die geobsedeerd is door het leven als bad man en revolverheld. Met deze herhaalde zin: 'Cause every gunman dies in the end. De Franse zangeres Isul, geboren in 1994 als Isul Marie Onguinet, is een singer-songwriter van Cameroense afkomst die opgroeide in Frankrijk. Ze werd bekend door haar deelname aan de talentenjacht Nouvelle Star. 2014 deed ze daaraan mee en ze eindigde toen als tweede. In de loop van de jaren groeide Isul uit tot een opvallende figuur in zowel de muziek als de modewereld. Ze staat bekend om haar krachtige stem, haar openheid over haar lichaam en mentale gezondheid en haar verzet tegen traditionele schoonheidsnormen. Ze was het officiële model voor campagnes van het merk ASOS, die diversiteit en zelfacceptatie promoten, en werd in 2021 internationaal ambassadeur voor L'Oréal Paris. Haar internationale bekendheid nam verder toe toen zij in 2024 Frank Sinatra's My Way vertolkte in de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. We gaan luisteren naar haar lied Core, Lichaam uit 2019. Isul beschreef het nummer als een zeer persoonlijke vorm van therapie. In de tekst horen we iemand die jarenlang in conflict is geweest met zichzelf, met haar lichaam en met haar verleden. Maar uiteindelijk probeert zichzelf weer op te richten en te accepteren. Een van de kernideeën van het lied is dat de mening van anderen niet mag bepalen hoe jij jezelf ziet. En dat sluit aan bij Isul's bredere boodschap over lichaamspositiviteit, maar zonder het onderwerp simplistisch of triomfantelijk te maken. Het nummer erkent juist hoe moeilijk zo'n proces kan zijn. Kom nu, sol, sol. Je me fais du mal.

0: Saimani.
1: Uit Mauritanië. Een nummer dat bijna hypnotisch moderne desert psych muziek laat klinken. En ceremonieel, dansbaar en spiritueel. Was het einde van het eerste uur, het laatste nummer bedoel ik. Maar na 9 uur nog een uur volgrondmuziek. Tot zo dadelijk.
2: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
4: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
3: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB. Toon Beetjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beetjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Eimond 360.
2: Het volgende uur. Achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
3: Ja, we zijn weer terug. Ja, we. Jullie en ik bedoel ik dan, want ik sta hier alleen in de studio. Gewoon nog een uurtje voor.

Ja, tweede uur van voorgrondmuziek. En in voorgrondmuziek komen verschillende muziekstijlen aan bod. Muziek die je niet vaak hoort op de radio, van verschillende continenten en landen. En als je naar al die muziek luistert, dan blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen als we soms denken. Want zelfs, ik zei het al in het eerste uur, als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Daarom laat je raken door muziek en voel je verbonden met mensen uit ook andere windstreken en culturen. Dit is voorgrondmuziek op Eimond 360. We hoorden zojuist Mbogeni Ngema. Hij komt uit Zuid-Afrika, toneelschrijver, acteur, regisseur en muzikant. En is vooral bekend om zijn werk in de theaterwereld, waaronder de beroemde musical Sarafina, die het leven van Zuid-Afrikaanse jongeren tijdens de apartheid belicht. Het lied dat we hoorden, Stimela Sasa Sola, dat in 2002 werd uitgebracht, is een Zulu liefdeslied. De tekst beschrijft de herinneringen en gevoelens van iemand die terugdenkt aan zijn geliefde en de tijd die ze samen doorbrachten in Zola, een berucht en beroemd township in Soweto, Zuid-Afrika. Een lied overigens vol met fraaie beeldspraak. Ghaliya Shaker werd in 1998 geboren in Damascus, de hoofdstad van Syrië. En ze begon haar carrière op 16-jarige leeftijd met het componeren en schrijven van songteksten. Inmiddels is ze naast zangeres ook songwriter, componiste en zelfs naar verluid multi-instrumentaliste. Nou, dat heeft ze toch nog snel gedaan op 28-jarige leeftijd. In oktober 23 was Ghaliya, want dat is haar artiestennaam, een van de 25 artiesten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika die samenwerkten aan de single Rajin, die werd uitgebracht om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de genocide in Gaza. Ik laat een lied van haar horen uit 2022 en het heet Laza. Het is een intiem, bijna fluisterend lied over een kwetsbaar moment tussen twee mensen. Een van hen voelt zich schuldig, bang om de ander kwijt te raken en smeekt om één ding, een moment, een pauze.

Syrische Ghalia met Lassa. Mooi lied waarin gezocht werd naar een adempauze waarin de liefde weer kan landen en opbloeien. Chelia Wa, geboren in Parijs maar opgegroeid in Guadeloupe, begon met muziek maken op het instrument de ka. Dat is een traditioneel West-Indisch percussie-instrument. Maar vervolgens wijdde ze zich aan de fluit. Ze maakte haar podiumdebuut al op 12-jarige leeftijd en is sindsdien nooit meer weggegaan van de podia. Terug in Parijs dompelde ze zich onder in de hip-hopcultuur, met name de dans daarvan, die haar beroep werd, voordat ze besloot terug te keren naar de muziek en twee EP's uitbracht waarin ze elektronische muziek combineert met traditionele West-Indische muziek. Kwoka genoemd. Van een van die EP's draai ik de track Siwo Miel uit 2013. Siwo Miel is Creools en betekent letterlijk siroop en honing. In de Caribische Creoolse culturen worden siroop en honing vaak gebruikt als symbolen voor zachtheid, zoetheid, liefde en spiritualiteit.

Célia Wa. Maar een Franse zangeres, een Française met wortels in Guadeloupe, Siwo Miel. Minyo Crusaders is een Japanse muziekgroep die traditionele Japanse volksliederen bewerkt met arrangementen geïnspireerd door diverse internationale muziekgenres, waaronder Caribische, Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muziek. Deze maand verschijnt hun nieuwe album, From Japan With Love, heet dat album, en daar werken zij voor het eerst met gastartiesten samen. Een daarvan is Saya Asakura, een gerenommeerde Japanse singer-songwriter en minyo-artiest. Minyo, voor alle duidelijkheid, is Japanse volksmuziek. Samen brengen zij het traditionele Japanse lied Singeza Bushi. En dat is een volkslied uit de Japanse prefectuur Shimane dat al generaties lang mensen troost biedt. Saya Asakura zei over de samenwerking: ik was echt enthousiast over de vrije en gepassioneerde wereld die Minyo Crusaders creëren. En dat, daarvan heb ik enorm genoten. Genoten om die tekst weer tot leven te brengen door middel van mijn zang.

0: staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Ik ben heel benieuwd of jullie de zanger van dit lied herkennen. De bandoneonspeler is wel bekend, Karel Kraaienhof. De zanger trouwens ook.

Ja, de Nederlandse bandoneonspeler Karel Kraaienhof. Die kennen we vooral van de datum 222, 2 februari 2002. En dan denken we dus uiteraard aan het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En aan de traan ook. En die traan werd veroorzaakt door het spel van Karel Kraaienhof. Van hem verscheen in 2008 het album Memorias de Cuba. En net zoals op dat album van de Japanse band die ik net liet horen, zijn ook op dit album gastartiesten van de partij. En ik zei al aan het begin van het nummer, ik ben benieuwd of jullie de zanger van het lied herkennen. Wel nu, dat was Pascal Jacobsen van Bluff. Het nummer heet Padecito de Papel, klein stukje papier. Betekent dat, en dat is een nostalgische Cubaanse bolero over een oude liefdesbrief die de hoofdpersoon jaren later terugvindt in een oud boek. En die brief herinnert hem aan een liefde die ooit heel belangrijk was, maar die inmiddels door de tijd is vervaagd. De in Minneapolis geboren, maar in Amsterdam woonachtige zanger José James maakt een eigentijdse mix van jazz, hip-hop, rhythm and blues en soul. In 2020 bracht hij When They See Us uit, een protestlied over raciale vooroordelen, onrecht en de manier waarop jonge mensen van kleur vaak worden beoordeeld voordat ze werkelijk gezien worden als individu. Je ziet het momenteel ook weer in Amerika met ICE en de mensen die het WK willen bezoeken. Teams en scheidsrechters zelfs. Het nummer werd geschreven voor de Netflix-miniserie When They See Us, die het verhaal vertelt van de 5 onterecht veroordeelde jongeren in de Central Park 5-zaak. James bracht het lied in 2020 ook zelf uit als eerbetoon aan George Floyd en als steun voor de Black Lives Matter-beweging. Alle opbrengsten gingen naar een organisatie die zich inzet voor zwarte gemeenschappen in Minnesota. José James, When They See Us.

Wat een indrukwekkend nummer. José James met When They See Us. Prachtig gezongen ook. Was even een onderbreking. Er gebeurde iets wat maakte dat jullie niks hoorden. Maar gelukkig kon het snel worden hersteld. De Franstalige Canadese zanger, componist en producer Jan Perrot verdween na beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag tijdens de Quebecse MeToo-golf. Quebecse, dat bedoel ik dus in Quebec, in Canada. Vandaar dus die MeToo-golf van 2020, enkele jaren grotendeels uit het publieke leven. Daarna erkende hij publiekelijk dat hij grensoverschrijdende fouten had gemaakt, bood excuses aan en pakte in 2023 zijn carrière weer op. Dat leidde in 2024 tot een nieuw album, waarop ook de klassieker Je ne peux plus dire, je t'aime van de Franse zanger Jacques Higelin staat. De liedtekst gaat over iemand die niet langer ik hou van je kan zeggen. Niet uit onverschilligheid, maar omdat de ervaring van liefde ingewikkelder en pijnlijker is geworden. Tegelijk blijft er genegenheid bestaan, wat mooi wordt samengevat in de terugkerende gedachte in de liedtekst, dat de ander nog steeds op hem kan rekenen. Wat natuurlijk gebeurt, is dat sinds die MeToo-controverse de songs van Perrot door veel luisteraars anders worden verstaan dan zonder die gebeurtenis het geval zou zijn geweest. Perrot's versie van Je ne peux plus dire je t'aime wijkt af van het origineel van Jacques Higelin, omdat Perrot er een duet van heeft gemaakt. Met de Canadese zangeres Audrey Simard is dat duet. Of misschien zeg je wel Audrey Simard. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar door dat duet krijgt het lied een gesprekachtige sfeer. En terwijl het origineel vooral een persoonlijke bekentenis van Higelin was.

Ja, dat was Jan Perrot en Audrey Simard met Je ne peux plus dire je t'aime. Mansour Ark werd in 1965 geboren in Mersin, Turkije, en brak eind jaren 90 door met een stijl die Turkse pop combineerde met invloeden uit rhythm and blues, blues en jazz. Mansour Ark schreef veel van zijn eigen materiaal en onderscheidde zich daarmee van veel andere Turkse popartiesten uit die periode. Ik ga zijn debuutsingle vanuit 1997 laten horen en die heet Maalesef. Die titel betekent letterlijk helaas of jammer genoeg. Het lied gaat over iemand die probeert aan een liefde te ontsnappen, maar merkt dat dit onmogelijk is. De tekst beschrijft hoe hij zichzelf probeert af te sluiten en de herinneringen te verdringen, maar ook dat zijn gevoelens blijven bestaan. Bij veel Turkse muziekliefhebbers heeft Maalesef een nostalgische status gekregen. Als typische jaren 90 popklassieker. Ook op online muziekfora en social media wordt het regelmatig genoemd als een nummer dat de tand destijds goed heeft doorstaan. Mansour Ark, Maalesef.

De Turkse zanger, singer-songwriter Mansour Ark met Maalesef. Van de Roemeense zangeres Madalina Pafal verscheen vorig jaar maart het album Fuka Yuga. Het album bezingt de wind van verandering, introspectie en herverbinding met culturele wortels. Met diverse invloeden uit de Roemeense regio's Bukovina en westelijk Moldavië is het album een bijzondere sonische reis. Madalina Pafal zei daarover zelf: het gaat om het idee van tijd, van stilte, verankerd in het heden. In feite zijn dit een aantal lessen. Nu, op dit moment in mijn leven, probeer ik meer in het nu te leven. Minder gehaast te zijn en meer aandacht te hebben voor Iyuga, de wind van verandering.

De Roemeense zangeres Madalina Pafal met Fuga Iuga. We gaan naar een bijzonder drietal. Dat in de eerste plaats bestaat uit Ginton, een 34-jarige Amsterdamse DJ, producer en gitarist. De 58-jarige Richard Bona, geboren in Cameroen, tegenwoordig woonachtig in Amerika, jazzbassist en zanger. En Salif Keita, een Malinese zanger en muzikant. En zijn muzikale bijdrage bestaat uit een opname van zijn stem van 20 jaar geleden. Het nummer heet Kala Bankora en dat is een samensmelting van tijdperken van sonische tradities in een nieuw jasje en het bruist van eerbied en vernieuwing. Voor zowel liefhebbers van wereldmuziek als elektronische dancemuziek is dit nummer een les in hoe je tradities kunt eren terwijl je dansend de toekomst tegemoet gaat.

Ja, prachtige samensmelting van wereldmuziek en elektronische dancemuziek. En dat, die kwam vooral tot stand onder de invloed van Ginton, of Ginton. 34-jarige Amsterdamse DJ, producer en gitarist. Hij heeft een achtergrond in de jazz, opgedaan aan het conservatorium van Rotterdam. En hij heeft een sound ontwikkeld waarin hij elektronische muziek en live gitaarmuziek samenbrengt. En we hoorden hem samen met Richard Bona, de man die in Cameroen is geboren en tegenwoordig in Amerika woont. Fantastische artiest is dat ook. Ik heb hem twee keer live gezien. Jazzbassist en zanger. En Salif Keita, Malinese zanger en muzikant. Ja, dat brengt ons alweer naar de eindtune, helaas. Want het tweede uur van voorgrondmuziek op deze woensdagavond zit er jammer genoeg op. We draaien Leo Kottke langzaam weg. En daar is dan de eindtune.

Ik dank jullie weer voor het luisteren. Altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn in deze bijzondere muziek die ik draai. En ook die bijzondere afwisseling daarin. En ik krijg daarvan vaak te horen dat het inspirerend is. En ook de moeite waard en bijzonder. Dat is leuk. Volgrondmuziek dus op Eimond 360. Volgende week ben ik er trouwens niet. Dan zit ik op Terschelling. Jaarlijkse Oerol woon ik weer bij. Maar die week daarna ben ik weer graag van de partij. Fijne avond nog en graag tot over 14 dagen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
5: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
4: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rolling Stones chronologisch. Welkom bij Stones Unlimited. Aflevering 27. En laten we beginnen met een belofte in te lossen van de vorige aflevering. Dat is namelijk het draaien van de lange versie van de single Too Much Blood. De Arthur Baker vocal mix. Nou, hier is hij.
1: Oh, no.

Ja, het begon in die tijd steeds meer normaal te worden om langere versies te maken. Die verschenen dan ook op de 12-inch versie. En die hadden nou eenmaal wat meer ruimte en er kon wat meer plaat op de plaat, zoals sommige discjockeys wel eens plachten te zeggen. Het is in ieder geval zo dat de langere versies niet vaak een verbetering waren. Wat wel zo is, is dat we een single hadden die op 3 maart uitkwam, getiteld Harlem Shuffle. En ook daar kwam een 12-inch van uit. Met 2 nieuwe mixen daar ook bij. De ene die werd in New York gemixt, de andere in Londen. Die van Londen die bewaren we voor de volgende keer. Vandaag doen we dan maar de New York mix van Harlem Shuffle.

En dit was hem dan, de verlengde versie van de Harlem Shuffle. Volgende keer draaien we ook nog de London mix van dit nummer. Maar we draaien eerst de plaat om. En of je nou de single had gekocht of de 12 inch, het maakte niks uit. Op de achterkant stond Had It With You. En die was even lang, zowel op de 12 inch als op de gewone single.

En dat was hem, de achterkant van de single Harlem Shuffle. Die ook terecht kwam op de nieuwe LP van de Stones. En dat was de LP Dirty Work. Hij kwam uit op 24 maart 1986 in Nederland. En het was in meerdere opzichten een bijzonder album. Het was de eerste albumrelease bij de platenmaatschappij CBS. En het eerste Stones album dat gelijkertijd werd uitgebracht op zowel LP als CD. Opvallend was echter ook dat er maar slechts 3 echte Mick Jagger Keith Richards composities op het album stonden. De oorzaak daarvan lag vooral in de twist die op de achtergrond gaande was tussen Mick en Keith. Mick Jagger was vooral bezig met zijn eerste soloalbum, getiteld She's the Boss. En een aantal nummers, zoals bijvoorbeeld Too Much Blood, wezen al een beetje in die solo-richting. Maar goed, de LP was er en bereikte in Nederland in ieder geval de nummer 1 positie in de album Top 100. In het buitenland waren ze ook wel, tenminste de fans, die kochten de plaat wel. Maar er waren ook instanties die er niet zo blij mee waren. In 2005 bijvoorbeeld nam de beroemde website Pitchfork uit Chicago Dirty Work op in de lijst van slechtste covers alle tijden. En slechtste covers, dat betekent dus de slechtste albumhoes aller tijden. Er zat een rood vinyl, een rood plastic zakje om de hoes heen. En als je die weghaalde, dan kreeg je eigenlijk een hele lelijke blauwe hoes met een foto, een beetje een oninteressante foto van de Rolling Stones. Maar goed, Harlem Shuffle was uit en de plaat opende met One Hit to the Body. Een plaat die later ook op single uit zou komen.

One Hit to the Body, het openingsnummer van de LP-CD was het inmiddels natuurlijk ook geworden. Dirty Work. En dat het een beetje Dirty Work was, dat bleek wel uit verhalen die langzaam sijpelden uit de Rolling Stones-caravaan. Mick Jagger en Keith Richards konden het niet goed met elkaar vinden. Jagger was te veel bezig met zijn soloalbum en wilde niet op tournee. Iets wat ook overigens Keith Richards ontzettend boos maakte. Het tweede nummer op kant 1 is getiteld Fight en geschreven door Jagger, Richards en Ron Wood. En geeft misschien wel het meeste weer hoe de situatie toen was. Zeker als je naar de tekst luistert. Die tekst, daar zit onder andere het volgende citaat in. Gonna pulp you to a mass of bruises, gonna blow you to a million pieces. What I want is power, more power. Tja, als er één nummer is dat de spanning tussen Mick Jagger en Keith Richards in de studio uitdraagt, dan is dit het wel.

Ja. Fight. Het klinkt ook echt als een gevecht, dat nummer. Nog even terug naar One Hit to the Body. Het is toch wel vermeldenswaardig dat Jimmy Page van Led Zeppelin de solo heeft gespeeld op dat nummer. En er gaat trouwens ook een gerucht, het schijnt ook waar te zijn hoor, dat Jimmy Page helemaal niets wilde hebben voor zijn bijdrage. Alleen niet eens een vermelding op de LP. Goed, we waren gebleven bij Fight. Toen kwam Harlem Shuffle, althans toen kwam Harlem Shuffle op de plaat als derde nummer. En daarna Hold Back. Ja, er was blijkbaar een klein probleempje bij de productie van de mastertape. Want op bepaalde stukjes, bij 54 seconden, bij 1 minuut 23... zijn twee slechte edits storen. Dat wil zeggen dat ze iets uit de maat spelen. Maar ja, kleinigheidje.

Hold Back, het vierde nummer van de A-kant van de LP, CD, moet het allebei zeggen tegenwoordig, Dirty Work. Het grappige is dat niet alleen Mick Jagger en Keith Richards op dat moment ruzie hadden met elkaar, ook de andere Stones, misschien met uitzondering van Ron Wood, waren met allerlei andere dingen bezig. Jagger dus met dat solo-album, maar ook Bill Wyman had een solo-project in gedachten. Hij was druk bezig met Willie and the Poor Boys. Een project dat een liefdadigheidsdoel zou dienen. Multiple sclerose. En ook Charlie Watts was met andere dingen bezig. De Charlie Watts Orchestra. Een project waarbij hij jazz met een big band zou gaan spelen. En dat was natuurlijk niet bevorderlijk voor de samenwerking in de studio. Op het net gedraaide nummer, Hold Back, speelt bijvoorbeeld Bill Wyman helemaal niet mee. Op de bas is te horen Ivan Neville, de zoon van Aaron Neville. En dat is weer de zanger van de Neville Brothers. Goed, de volgende. Het volgende stuk, geschreven door Lyndon Roberts. En het heet Too Rude.

Too Rude, nummer net reggae-invloeden, geschreven door Lyndon Roberts. Het Keith Richards nummer. Keith speelt er ook zang, slaggitaar en diverse andere gitaren. Ron Wood doet mee en Jimmy Cliff is te horen als tweede stem. Terwijl Ron Wood alle andere zaken speelt. Bas, drums en ook nog diverse gitaren. Goed, draaien we de plaat om en krijgen we te horen het nummer Winning Ugly. Samen met Back to Zero, Mick Jagger's belangrijkste bijdrage aan Dirty Work. En Back to Zero komt hierna. De typisch jaren 80 sound van de achtergrondzang is waarschijnlijk het werk van Janice Pendarvis en Dolette MacDonald. Pendarvis zou later ook namaken met zo'n artiesten als Blondie, Sting en David Bowie. En MacDonald werkte veel samen met de Talking Heads, Chic, Sting en Tears for Fears. Dat wat betreft de achtergrondzang. Laten we weer naar de voorgrond gaan. Hier is Winning Ugly.

In 1985 werd Michail Gorbachev president van de Sovjet-Unie. En hoewel hij een terugtrekking van de troepen uit Afghanistan aankondigde en sprak over perestroika en glasnost, bleef de wereld verdeeld in twee blokken. De Koude Oorlog bestond nog steeds. En het volgende nummer, geschreven door Mick Jagger, Keith Richards in samenwerking met Chuck Leavell, de toetsenist, kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing tegen de dreiging van misschien wel een nieuwe nucleaire oorlog. En als die zou uitbreken, dan zou het einde van de wereld betekenen. 20 jaar nadat Dylan A Hard Rain Is Gonna Fall had geschreven, was het nu de beurt aan Mick Jagger en Keith Richards om zich zorgen te maken over de wereld die ze aan hun kinderen en kleinkinderen zouden nalaten. Op toetsen horen we Philippe Sess, een kennis uit Frankrijk. Hier is Back to Zero.

Back to Zero, waar behalve de Stones ook nog Bobby Womack op slaggitaar aan meedoet. En ook hier is Bill Wyman niet te vinden in de studio. De bas wordt waarschijnlijk gespeeld door John Regan. De langspeelplaat, de CD, zou oorspronkelijk To Root geheten hebben. Althans, dat was het plan. Later kozen de Stones toch voor Dirty Work. Oorspronkelijk had Mick Jagger een tekst geschreven over seksuele uitbuiting. Er schijnt trouwens een opname te staan waarin die tekst ook inderdaad gezongen wordt. Maar die hebben we niet. En bovendien, we brengen alleen maar de nummers die echt legaal zijn uitgebracht. Later werd die tekst vervangen door een politiek en economisch onderwerp. Hij heeft een grote afkeer, Mick Jagger dus, van mensen die anderen uitbuiten. Nooit zelf hun handen vuil maken en anderen alle vuiligheid laten opknappen. En dat is het leidmotief van Dirty Work. En ook misschien wel een beetje van de hele LP.

0: Dirty Work, het nummer dat de titel gaf aan de LP. Als we nog even teruggaan naar de hoes, dan gaan we nog eens een keer goed kijken. En dan zegt die hoesfoto eigenlijk alles. Even los van het feit dat er cellofaan van een bepaalde kleur omheen zat. De foto is een echte goede weergave van de hele sfeer op het album Keith Richards.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rellschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição.